0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
1: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
0: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 4 uur.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja. Als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM.

0: kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam, maar of die er komt is nog geen besluit over genomen.
1: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
0: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: 6 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 7 uur.
1: Mario kwijt al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

tears, let me hold you like I never did.

0: nieuws van 8 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor 1 professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone-show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus

0: 9 uur.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
9: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: de A76 vanuit Geleen naar Aken door de grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Vuurwerkliefhebbers in de regio Rijnmond mogen komende jaarwisseling ook in groepsverband geen vuurwerk afsteken. Dat hebben alle burgemeesters van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen besloten. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. De wet laat ruimte voor ontheffingen voor clubs en verenigingen. Maar de burgemeesters gaan die vergunningen niet afgeven, zei de Rotterdamse burgemeester Schouten. Het is te ingewikkeld gemaakt.
1: Daar zitten zoveel regels aan. Ja. Dat is, het mag maar zoveel kilo zijn. Er moet minimaal 1 of 2 mensen van 18 zijn die dat. Allemaal regels. Dat, denk van, stel je even voor dat je midden in die nacht een agent bent. Waar we iedereen al op straat hebben lopen, waar het ongelooflijk druk is. En die moet dan ter plekke gaan staan vaststellen of aan al die regels is voldaan van die vergunning.
2: Ja.
1: Zo werkt het niet helemaal in de praktijk.
0: Met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid lopen nog gesprekken over hoe die gemeenten in Dordrecht en omgeving omgaan met vergunningsaanvragen door verenigingen. Ook andere gemeenten in ons land hebben al bepaald dat niemand een vergunning krijgt. In een huis in Zwijndrecht heeft brand gewoed in een dakkapel. Het vuur brak gisteravond uit bij een tussenwoning aan de Waterhoenstraat. Bewoners en huisdieren konden op tijd naar buiten. Niemand raakte gewond. De dakkapel is flink beschadigd geraakt. GroenLinks-PvdA in Vlaarding is boos over een uit de hand gelopen snoeibeurt in een parkje in de Babberspolder. Er zijn meerdere vogelnesten met eieren vernield. Sommige delen van het park aan de Sneeuwbalstraat liggen bezaaid met vogelveertjes. Er is ook een egel gedood. De dierenambulance sloeg alarm over de situatie in het parkje, waarna GroenLinks-PvdA opheldering heeft geëist. Het weer vandaag veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. Blijft wel droog, het is 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens. 3 kilometer file door controles vanaf knooppunt Kundenberg is de vertraging 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
5: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
6: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
4: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
7: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: Studio De Wit. Nieuws, actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is weer on-air en online te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En dit keer geen 3 uur, want de politiek is met reces. Dus de politieke stamtafel is ook met reces. Dus het is nu van 10 tot 12 uur. En in het eerste uur gaan we straks muziek draaien van de nieuwste album van de Rolling Stones, The Foreign Tongues. Wat door Hans helemaal verzorgd wordt. En we hebben natuurlijk onderwerpen. De brug heeft natuurlijk, houdt deze regio in de ban, de Papendrechtse brug. Daar gaan we dit uur ruim aandacht aan besteden. En we gaan ook aandacht besteden aan Kunsthoofd, want dat gaat weer van start. En we gaan ook nog even aandacht besteden aan de opening van de burgemeester de Raadsingel. Dit is een nieuw, kunnen we daar weer gaan rijden. Dus alle belemmeringen zijn nu opgelost. Ja, nu even aandacht. Oh ja, ik vergeet het bijna. FC Dordrecht, daar gaat Corrado Franke straks alles over vertellen. Maar nu eerst even de muziek. Hans.

0: de storm van hun nieuwste album Four in Tongues. En we gaan praten over... Nou ja, praten. Ik heb een verslag gemaakt van de brug, die Papendrechtse brug, die voor 9 maanden op slot gaat. En de vraag is natuurlijk of we dat binnen die 9 maanden allemaal wel gaan redden. Maar goed, gisteren was er dus een, zoals dat heet, een officiële bijeenkomst voor de pers, waar de hoogwaardigheidsbekleders ook aanwezig waren. Maar sommigen moesten we wachten, want die zouden met de boot van de overkant van Dordrecht naar Papendrecht komen. Een burgemeester van Papendrecht die voor het eerst op de fiets was gestapt, geloof ik. En nou, in ieder geval de nieuwbakken wethouder van Sliedrecht, die was er. Nieuwbakken wethouder van Zwijndrecht. Dan zou je denken, Zwijndrecht, wat doet hij hier? Nou ja, die was nog verbonden aan Alblasserdam en die had dat nog in zijn portefeuille en die zou dat toch even deze periode nog verder even afhandelen. In ieder geval, en natuurlijk de media aanwezig en bewoners, maar luister naar het verslag. Mag ik u wel vragen? U bent bewoners van hier?
1: Ja.
0: Ja, er verandert nogal wat, mevrouw.
1: Ja, kan je wel zeggen.
0: Ja, hoe vindt u dat?
1: Het is prachtig aangelegd.
0: Ja. Ja.
1: We hebben er tegenop gezien een beetje, ja, hoor. Want je krijgt natuurlijk heel veel gedoe om de deur.
0: Ja.
1: Maar het is schitterend gemaakt.
0: Ja, ik ben tevreden.
1: Wij zijn tevreden.
0: Ja, een nieuwe dynamiek, meneer.
2: Ja, zeker. Absoluut. Voor 9 maanden.
0: Ja, we voorkomen de zwangerschapsperiode. Ja,
2: dat kan ook in die periode.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ja. Ja, maar dat betekent dat je hier voor de deur toch een andere dynamiek, wat ook wel wat verstrooiing geeft. En de brug, die is stil.
1: Ja.
2: Dat is een heel groot pluspunt, want die brug die geeft best veel kabaal.
1: Als ze daar gaan werken, dan gaan die in stilte.
0: Ja, maar goed.
1: Echt niet.
0: Niet die kleppen die je nu steeds hoort, toch?
1: Dat is waar.
0: Ja.
2: Nee, die brug die geeft wel degelijk een hoop lawaai overlast. Ja.
0: Zouden ze er ook wat aan doen, aan dat geluid?
2: Als het goed is met die nieuwe klep, daar komen geen houten planken meer in. Dat zou één geheel zijn. Dus die klankkast...
1: Die is veel zwaar.
2: Ja.
0: Dus dan is het... Dan kan Max Verstappen hier rijden.
1: Denk ik zo.
0: Ja, goed. Nou, in ieder geval sterkte en veel plezier dan van de nieuwe dynamiek.
1: Want wij wonen beneden en jij woont tweede.
2: Ik woon hier gelijk.
0: Daar zo. Ja, we hebben een prachtig uitzicht.
2: Meer dan dat.
0: Ja. Nou, je kan zo ook weer... Heeft u wat met water trouwens?
2: We zijn allebei van het water afkomstig, binnenvaartschippers.
0: Ah, kijk eens, dat is uw man. Ja, maar goed, het water. Kijk, Sinterklaas is ook aangekomen, zie ik net. De boot is gearriveerd, wethouder Veldman. Ik sta hier net met bewoners te praten. En die zeggen van dat ze eigenlijk wel blij zijn met die dynamiek. Maar ze hopen ook dat die brug wat stiller gaat worden als die eenmaal klaar is.
3: De verkeersbrug?
0: Ja.
3: Ja, ik weet eigenlijk niet of hoe dat erin zit. Maar ik kan me wel voorstellen dat omdat de klep een betere demping zal krijgen. En alles wordt natuurlijk even nieuw gemaakt en aangesloten. Maar hoe het precies zit, dat zou echt bij Rijkswaterstaat moeten navragen.
0: Ja, dat gaan we dan zo meteen doen. Oké, we gaan nu eerst een speech houden, hè, begrijp ik.
3: Ja, volgens mij wel, ja. Zeker.
0: Nee. Hoe vervlogen wordt hij?
3: Nou, dat ga je merken, Ben. Dat ga je merken. Nee, het is natuurlijk... Kijk, het is als je ook de mediaberichten breder in het land bekijkt. Kijk, we gaan hier echt wel last van hebben in de regio. Maar aan de andere kant mogen we denk ik ook heel blij zijn dat de brug gewoon het onderhoud krijgt dat nodig is. Want dat is op andere plekken in het land ook meer discussie. Die discussie is er niet. Dus er wordt gewoon gedaan wat er moet gebeuren. Maar ja, dat gaat wel 9 maanden overlast geven.
0: Ja.
3: Dus dat is wel het...
0: En dan hoop je dat het bij die 9 maanden blijft.
3: Nou ja, en dan daarna hebben we natuurlijk nog een paar tunnels en bruggen te doen. Dus,
0: Er zijn heel wat bruggen te gaan. We kunnen zelfs hier film maken, hè? Bruts de Vlaar.
3: We hebben een aantal tunnels. Maar wat ik zei, dat onderstreep ik. Het is gewoon belangrijk dat het onderhoud dat nodig is gewoon gebeuren moet. En ja, dat hebben we met elkaar te doorstaan op een zo goed mogelijke manier.
0: Anneke Derksen, u bent van Rijkswaterstaat. En het grote moment is aangebroken. Dus vandaag 17 juli. En dan weten we allemaal dat de brug vanavond dicht gaat om 11 uur. En we staan hier bij de pont, bij Huis de Merwede. En die gaat naar de overkant. Maar ja, ongeveer waar het Huis ter Merwede ligt.
4: Ja, klopt. Ja. De Kerkerplaats gaat hij vanuit de Vissersbuurt naar de Kerkerplaats. 24/7 vanavond vanaf 11:15 is de eerste afvaart.
0: Ja, 11:15 is de eerste afvaart.

0: hoeveel tijd gaat hij varen?
1: Hij gaat overdag heel frequent en 's avonds ietsje minder frequent, omdat het natuurlijk minder druk is dan. Maar de vaartijden staan allemaal op rivier.nl.
0: En hij gaat 24 uur?
1: Hij gaat 24 uur per dag varen, de pont. Langs de brug. En er is nog een tweede pont, die gaat naar de Rosmolenweg. En die gaat van 6 uur 's ochtends tot 11 uur 's avonds varen.
0: Aan publiciteit geen gebrek, er is heel veel aandacht aan besteed. Maar toch is de vrees voor verkeersinfarcten.
1: Jazeker, want het wordt hartstikke druk op de weg. We gaan verwachten ook, zeker als de zomervakantie over is, nu nog maar iets meer druk op de weg natuurlijk. Maar juist op de omleidingsroutes, de A15 en A16, verwachten we toch echt wel heel grote drukte vanwege de mensen die dan gaan omrijden. Dus, en het is daar al druk, dus zeker na de zomervakantie verwachten we toch heel wat dat het gaat vastlopen.
0: We zien met angst en beven tegemoet, maar ja, we moeten het ondergaan, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Margreet van Driel, burgemeester van Papendrecht. We staan hier op de boot, het pontje. De brug gaat dicht van Papendrecht. Wij zeggen de Papendrechtse brug. Rijkswaterstaat heeft over de tweede Merwedebrug.
2: Nou, ik denk dat niemand dat denkt. Want wij zeggen allemaal de Papendrechtse brug, inderdaad. Ja.
0: Goed. En we staan hier op de pont. En ja, alle vertegenwoordigers van de gemeente die staan klaar om de vlag te gaan hijsen. En de Papendrechtse molenvlag gaat de lucht in, hè?
2: Zeker. En wat ik...
0: Hoor.
2: Kijk, daar gaat hij al. Wat ik fijn vind is dat heel veel mensen nu kunnen gaan zien welke maatregelen goed werken. Of die misschien nog wat bijsturing nodig hebben. En dat we allemaal langzaam ook de keuze kunnen gaan maken van hoe gaan wij onze keuzes maken voor vervoer. Hè? Ik ben vandaag op de fiets gekomen. Ja, doe ik anders ook niet.
0: Nee, een sportieve burgemeester.
2: Nou, ik wandel graag, maar fietsen staat op plek 3.
0: Goed. Nou, vandaag is het vrolijk en feestelijk. Vanavond om 10:45 gaat de brug dicht. Hè? Ja. Ja, dan gaan we zien wat het met zich mee gaat brengen. En hoe functioneel deze pont uiteindelijk zullen zijn.
2: Maar ik vind het wel een hele mooie gedachte dat gewoon 24 uur per dag deze ponten varen, gratis toegankelijk, voor iedereen met de fiets of met een scootmobiel voor een rollator of wat dan ook. Daar is dit voor en daar ben ik echt wel heel blij mee dat we dat hebben kunnen realiseren. En ze hebben met man en macht gewerkt om het ook veilig te laten zijn. Dus we gaan het zien, maar ik ben er wel blij mee.
0: Goed, dankjewel. Meneer. Wij zitten hier op de boot, de pont. Hij maakt zijn eerste proefvaart met allemaal notabelen aan boord natuurlijk. En mensen die het allemaal willen meemaken. U ook. U bent bewoner van het Huis de Merwede aan de overkant. Ja, de rust voor het Huis de Merwede gaat anders worden de komende 9 maanden.
3: Je collega vroeg het er net ook. Wat er gaat gebeuren, ik denk niet dat we last hebben van het pontje.
0: Nee.
3: Van de herrie, van dat gebeurt niet. Maar zaterdagavond of zaterdagmorgens of zondagsmorgens. Hé hey Piet, het was gezellig het weekend. Dan zie ik je maandag weer. Dat gaat gebeuren. Ja,
0: uitgaansgeluiden.
3: Uitgaansgeluiden, ja.
0: Ja. Ik heb begrepen dat water u niet vreemd is.
3: Nee. Nee. Ik heb dit stukje water vaar ik al 56 jaar. Ja. We zijn 56 jaar getrouwd en toen ben ik hier begonnen.
0: Ik ben hier begonnen als veerbootman of binnenvaartschipper?
3: Nee, ten westen van de brug ligt een bunkerbedrijf.
0: Ja.
3: En dat heb ik 40 jaar gehad. En nou, je bunkerboot, je ging naar de klanten toe om ze te bedienen. Dat ze brandstof hadden om te varen.
0: Ja.
3: Dus dat, voor die tijd voer ik er ook al langs. Want toen zat ik bij mijn broer aan boord. Als matroosje. En dan kwam Rotterdam naar boven toe. Dan voel je hier ook. Alleen niet zo intensief dat je hier alle gaatjes kent.
0: Nee. Maar goed. U gaat de uitgaansgeluiden horen. Maar vindt u het ook leuk wel, die bedrijvigheid?
3: Ja, ik heb wat te zien. Ik zit natuurlijk helaas nou te veel op een stoel. Dus... Ik heb gisteren nog Rijkswaterstaat aan de bel gehad. Want ze hadden van dat ponton vandaan een reddingsboei overboord geflikkerd. De jeugd al gisteren, eergisteren. Die liepen er al te vissen en zo.
0: Ja.
3: Ik zei nou, het is 50 euro, daar gaat het niet om. Ik kan toch even melden.
0: Ja, maar goed, als je zo begrijpt, heeft Rijkswaterstaat er weer een opzicht erbij.
3: Ja, als ik er goed voor ga zitten wel, ja.
0: Goed.
3: Ik heb in het verleden nog best wel veel met Rijkswaterstaat ook contact gehad.
0: Ja.
3: Over de brug. Om de dood eenvoudige reden dat ik van de vereniging van eigenaars hier 22 jaar voorzitter geweest ben. Ja.
0: U weet, Nee. Nou, ik wens in ieder geval toch een leuke periode tegemoet.
3: Goed, dankjewel.
0: Ja, en dat was natuurlijk een uitgebreid verslag. Zoals inderdaad alle mensen die erbij betrokken zijn toch een beetje een geluid hebben kunnen laten horen. En dat varieert van Rijkswaterstaat tot wethouders, tot een burgemeester, tot omwonenden. Wat ook heel belangrijk is, want de vergunning verandert wel het een en het ander de komende 9 maanden. Maar gisteravond om 11 uur was dan de eerste afvaart. Reden om toch weer even aanwezig te zijn om de overtocht te maken van de Kerkenplaat naar Papendrecht. En daar sprak ik. Ik dacht eigenlijk, nou, zouden er wel mensen komen? Of zou ik de enige dan goed, nou, dan is dat ook nieuws, hè? Dan sta je daar als enige. Maar nee, er waren zo'n 1 of 20 aan boord. Ja, mevrouw, u vaart vandaag voor het eerst mee met de pont. Hoe vindt u dat?
4: Spannend.
0: Spannend?
4: Ja.
0: Ja. Hoe vindt u de oplossing die gevonden is zo met die pontjes heen en weer?
4: Op zich heel goed. Alleen als vrouw zijnde om zo laat nog eigenlijk een beetje door het donker heen te gaan, beste.
0: Ja, dat is een beetje het donker stuk, hè?
4: Ja. Dat vind ik ook, hoor.
0: Vindt u dat het goed aangegeven is?
4: Ja, dat zeker, ja.
0: Dus maar nu een spannend avontuur.
4: Ja, zeker. Omdat, weet je wat het is, er gaan ook steeds minder auto's over de weg. En ik moet nog best een stukje langs de provinciale weg en zo. En dan... Anders kwam je auto's tegen en nu kom je weinig auto's tegen. Ja. Dus dat is wel eventjes... Maar anders moet je een end omrijden.
0: Ik begrijp het helemaal. Nou, succes. Dank u. Mag ik wel vragen? Vandaag vaart de pont voor het eerst, hè? De brug is dicht. Hoe vindt u de oplossing die gevonden is?
5: Ik denk dat dit met die ideeën die ze hadden de beste oplossing is. Ik vind er wat van, maar...
0: Ja, dat goed. De hond die trekt een beetje, zie ik.
5: Ja, de boot valt.
0: Ja, al dat groot lawaai zo. Maar goed, de eerste passagiers, hè?
5: Ja, we wonen hier om de hoek, dus alles is van, als het dan begint, dan gaan we ook gewoon even kijken. Dan moeten we een keer heen en weer.
0: Dus dit is even een proefvaart?
5: Ja. Morgen ga ik ook met de fiets even heen en weer kijken hoe lang ik er ongeveer over doe om op mijn werk te komen. En dan,
0: waar werkt u?
5: Ik werk op Merwolde, Sliedrecht.
0: Ja. Dus dat is wel belangrijk, die pont, hè?
5: Ja. Ik ga normaal altijd al met de fiets, want het is vanaf hier of Staart is het bijna niks qua afstanden. Dus, dan hopen we op goed weer.
0: Ja, nou, we gaan het meemaken. Ik ga er even nog wat meer vragen.

0: Ja, en we hebben het toch over Papendrecht. En ja, dat we weten allemaal, denk ik nu wel, dat het lastig is in het college. Want het college bestaat tegenwoordig maar uit één mens. En dat is toevallig mevrouw de burgemeester Margreet van Driel. Toch even aan de vragen. Burgemeester Margreet van Driel, het is tegenwoordig rustig in het college, hè?
1: Nou ja, ik zit er in mijn eentje, dus ik praat met mezelf inderdaad. Ja, dat klopt.
0: Ja, dat hadden strakke vergaderingen, denk ik.
1: Nou ja, je kunt ook wat makkelijker de tijd veranderen van je vergadering. Maar laten we eerlijk zijn, het is geen ideale situatie.
0: Nee.
1: Het proces is gewoon democratisch. En in een college moet je juist verschillende meningen horen en afwegen. En je hoort gewoon portefeuilles te hebben die verdeeld zijn onder de wethouders.
0: Ja.
1: Dus wat we hebben gedaan is, ik heb een brief opgesteld naar de gemeenteraad. Waarin ik heb aangegeven welke dossiers de komende tijd echt wel behandeld zullen worden. Maar ook welke dossiers we niet gaan behandelen. Of die we laten wachten op de nieuwe coalitie.
0: Ja.
1: Dus het is heel duidelijk voor de raad waar ik verwacht dat er besluiten overgenomen gaan worden. De komende tijd, maar ook straks als we weer twee min of meer tijdelijke wethouders hebben. En wat we laten liggen tot een nieuwe coalitie.
0: Maar eerst vakantie, hè?
1: Gelukkig mag ik vanaf dinsdag op vakantie. En ik heb een hele goede waarnemer.
0: Ja, geen onbekende, hè?
1: Maar ik ben er zo blij mee. Ja. Ik ben zo blij dat hij dat wil doen. Het is een pak van mijn hart. Het is ook een man met een gouden hart, moet ik eerlijk zeggen.
0: Je hebt het over Jan Heikoop, hè?
1: Jan Heikoop. En hij heeft zoveel ervaring.
0: Ja.
1: Ik ben heel blij.
0: Goed.
1: Ik ben heel blij dat de commissaris dit aanbood, trouwens.
0: Goed. Nou, dat is heel mooi.

0: Ja, er is hoop voor 80 jaar. Als je de dynamiek van de Rolling Stones nu heeft, dan... dan kunt u voorlopig nog wel door. Dat blijkt ook wel. Tegenover mij zit Teus Sanders. Gaat straks praten over kunst, ook muzikus. Nou, die ziet zichzelf op die leeftijd toch niet meer zo rondhuppelen als Mick Jagger dat doet. Maar goed, daar gaan we straks over praten, Teus. Eerst gaan we het hebben over waar iedereen blij mee is. Want de burgemeester de Raadsingel is weer toegankelijk, is weer open. De verbouwing, de reconstructie van de rijweg, fietspaden liggen beter, is nu compleet. En gisteren was dus de officiële opening. En Erik van Krimpen, onze verslaggever van de Omroep, die was er even. Die had nog even een interview met de wethouder van mobiliteit, Joost Veldman.
1: Joost, een heugelijke dag?
2: Ja, zeker. Zeker een heugelijke dag. We hebben de burgemeester de Raadsingel geopend, verklaard. En ik ben bijzonder trots dat dat nu zo is. Een hele mooie weg geworden. Ook heel veel extra groen toegevoegd. Veiliger geworden voor wandelaars, voor fietsers en automobilisten. En hopelijk ook iets minder verkeersoverlast voor omwonenden. Doordat de weg net iets verder bij de bebouwing, de bewoningen is gelegd. Dus minder verkeersoverlast.
1: Ja, want verwachten jullie dat hier minder auto's over de weg straks komen?
2: Ik denk niet per se minder auto's. Maar ik denk wel dat de manier waarop het gebeurt beter is. We hebben natuurlijk komen uit de situatie dat het veel breder was voor auto's. Het is smaller geworden. Dus ik verwacht wel dat de snelheid naar beneden gaat. Verder zullen auto's gewoon ook hier moeten blijven rijden. Zeker omdat de Papendrechtse brug dicht gaat, is het belangrijk dat deze weg juist open is. En dat hebben we vandaag kunnen combineren.
1: En de Fietsersbond is er vandaag ook bij met een reden. Want vertel eventjes, waarom is het zo belangrijk dat deze aanpassingen moesten worden doorgevoerd?
2: Nou, kijk, de Fietsenbond zijn we heel dankbaar. Sowieso werken we heel graag samen met de Fietsenbond. Omdat die natuurlijk goed kijken hoe wordt, als we iets opnieuw in gaan richten en aanleggen, hoe wordt het dan zo goed mogelijk ook voor de fiets. De gemeente vindt het fietsverkeer ook heel belangrijk. Dus dan komen twee belangen ontzettend goed bij elkaar. En zij hebben dus in het ontwerp en het nadenken over de inrichting van deze weg heel goed meegedacht. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: En is het nou ook een voorschot voor wat er nog meer gaat komen in de rest van dit gebied?
2: Ja, we gaan natuurlijk de hele Spuiboulevard en het hele gebied daaromheen wordt aangepakt. Er wordt flink gebouwd. Er komen woningen bij. Het nieuwe stadskantoor wordt natuurlijk binnenkort geopend. En ook de weginfrastructuur wordt aangepakt. En er wordt heel veel extra groen bij geplaatst. Er komen ongeveer nog 40 bomen bij op deze weg in het najaar. Dus we pakken echt de kwaliteit van het gebied beet en trekken dat op een hoger niveau.

0: Ja, de oudjes die kunnen er wat van. De muziek swingt, vind je niet, Teus Sandman? Ja, even de microfoon moet dichterbij je. Okay. Naar toe trekken. Ja, ja,
1: ik ben daar best fan van. Man. Ja. Gewoon lekker ruig. Helemaal goed. Gewoon.
0: Helemaal goed. Teus, ik heb je uitgenodigd. Waarom? Ja, Kunsthof komt eraan.
1: Ja, het is de 11e editie. En we gaan weer 7 zondagen van start. Ja. Aanstaande zondag gaan we beginnen. Tot eind augustus. Dus ja, we hopen dat het weer een leuke editie wordt. Met mooi weer en veel publiek.
0: Veel publiek.
1: Ja.
0: En de kunstenaars, een grote diversiteit heb ik begrepen.
1: Ja, er komt ook ieder jaar weer dingen bij. We hebben weer nieuwe aanmeldingen gekregen. Weer allerlei speciale dingen. Er is nu een mevrouw die maakt breiwerk en dat lijst ze in. Prachtige dingen. En nieuwe schilders, nieuwe... Ja, van allerlei soorten kunsten is er te zien.
0: Ja, het is... Ja, het is langzamerhand een vaste traditie. Hè? Het begon ooit als Place d'Arie.
1: Ja, nou, dat was daarvoor eigenlijk. Ja.
0: Dat, niet voor jullie, maar zo is het ooit eigenlijk neergezet. Ja. Het begon op Scheffersplein.
1: Ja, en daar is toen werd dat door andere mensen gedaan. Ja. Door die meneer Koekoek.
0: Ja.
1: En toen is de subsidie opgeheven, volgens mij. En
0: het was het over.
1: Was het over. En toen hebben Onno de Bruyne en ik gezegd, laten we proberen daar een doorstart aan te geven. En dat is gelukt. En we hebben het een nieuwe naam gegeven.
0: Ja.
1: Kunsthoofd, omdat het aan het groot hoofd is natuurlijk. Ja, en dat is eigenlijk altijd een succes geweest.
0: Ja. En Onno de Bruyne, helaas overleden.
1: Ja, ja.
0: Maar ook samen met jou de grote kartrekkers.
1: Ja.
0: Jullie zorgen altijd inderdaad dat het geregeld is. Ja. De horeca speelt ook een belangrijke rol.
1: Ja,
0: hè?
1: We hebben, toen de tijd zijn we daar al mee gaan praten. Toen nog met Ad Jansen en Yvonne Kilsonk.
0: Ja.
1: Ad Jansen is inmiddels ook verdwenen van het Dordtse.
0: Ja, die is teruggetrokken in het kasteel van Papendrecht. Ja, Portugal.
1: Ja.
0: Papendrecht
1: en kasteel. Maar Yvonne Kilsonk die is eigenlijk mede-organisator. Ja. Want zij zorgt ook voor haar bijdrage. Dus dat is allemaal prima.
0: Ja.
1: En dat,
0: ja, maar goed. De muziek, want is kunst.
1: Ja, we hebben ook iedere week weer live muziek. Ik heb een lijstje hier bij me. Dan doe ik dat even vertellen wie er allemaal komen. In volgorde ook. Bella Carmina, dat is een duo. Nice Daniel, dat is ook een duo. Black en Blond.
0: Bekend in Dordrecht, hè? Daar speel je ook wel eens mee, hè?
1: Ja, daar doe ik ook wel eens mee. Tiga. En dan de groep Enjoy. En de groep Soldier. En het laatste zondag is dat Ooit Mooi Geweest. Nou, dat is een...
0: Ooit Mooi Geweest?
1: Ooit Mooi Geweest, ja.
0: Dat klinkt als een soort afscheid.
1: Nou, ja, nee. Het is een afscheiding van iets anders, van een andere groep. Maar het is een hele leuke muziek.
0: Ja.
1: En...
0: Dus een soort blues, singer-songwriter.
1: Ja, het is meer singer-songwriters allemaal. Ja. Ja, dus toch een beetje...
0: Een beetje terrasmuziek.
1: Ja, zoiets. Ja.
0: Ja, ja,
1: gewoon, eigenlijk gewoon uitgezocht voor de gezelligheid.
0: Ja. Het podium staat er. En de kunstenaars die zitten aan de rand, als het ware. Hè, dus bij het water.
1: Ja.
0: We hebben het ooit meegemaakt dat het weer slecht was.
1: Ja.
0: En dat de schilderij uit water gewist moest worden.
1: Ja, is wel eens gebeurd. Ja.
0: Ja.
1: En er zijn ook wel eens een paar duikers ingesprongen. Omdat het toen... daar hadden ze de schilderijen aan zo'n rek vastgemaakt. Hoe noem je zo'n ding? Zo'n hek.
0: Ja.
1: En, toen kwam er een windvlaag en die nam dat hele hek mee. En dat viel zo in dat water. En die nam gewoon die schilderijen mee. Maar het is daar 6 meter diep. En toen waren er een paar jongelui die ook doken. En die zeiden, nou, wij duiken er wel even in. En die hebben dat weer omhoog gehaald. En dat waren acrylschilderijen, dus die droogden weer in de zon. Dus er was eigenlijk niks aan de hand.
0: En die zijn gewoon verkocht.
1: Ja, die zijn of ze verkocht zijn, weet ik niet. Maar het was in ieder geval heel leuk om te zien. En zo gebeurt er eigenlijk altijd wel iets gewoon.
0: Ja, maar je kan gewoon stellen van... Groothoofd, Kunsthoofd. Daar is altijd veel beweging. Je ziet kijkers, je ziet kopers.
1: Ja.
0: Maar je ziet ook het enthousiasme van de kunstenaars.
1: Ja. Nou, dat is ook, want het is natuurlijk een heel mooi platform om je werk te laten zien. Ook zijn ze allemaal aan het werk. En dus er wordt getekend en geschilderd en geknipt en gehakt. En dat vinden ze dan juist leuk om te laten zien aan het publiek. Dus het publiek kan ook vragen stellen. En hoe doe je dit, hoe doe je dat? Dat soort dingen. En dat maakt het gewoon hartstikke leuk.
0: Ja.
1: En je ziet ook, als er op een gegeven moment bij één kraampje een aantal mensen gaan staan, dan andere mensen denken, hé, daar is wat aan de hand.
0: Daar gebeurt wat.
1: Ja, dan zie je gewoon, dan wordt het daarop vol. En dat gaat dan weer naar de volgende kraam enzovoort.
0: Ja.
1: Maar op zonnige dagen is het heel erg druk. En loopt het lekker door gewoon. En het terras zit vol. Dus, en de muziek die is bezig. En mensen zingen mee en gaan een dansje doen. Dus ja, het is gewoon helemaal leuk.
0: Ja, dan ga ik even naar mijn technicus.
1: Ja.
0: Hans, ben je wel eens op Kunsthof geweest?
2: Ik moet bekennen dat ik er nog niet geweest ben, nee. Nou, iedere keer neem ik het wel voor en dan komt het er toch niet van.
0: Ja, het is toch een moeite waard, Hans.
2: Ja, daar ben ik van overtuigd. En vanuit Papendrecht, ik heb het in een stukje op rtwpapendrecht.nl ook geschreven. Heel makkelijk te bereiken met de waterbus.
0: Ja.
1: Tuurlijk, goed. Prima. Nou, bij deze nodig ik Hans dan ook gewoon uit.
0: Ja. En Hans en Linda gaan uitgenodigd om op Kunsthof te komen.
2: Ja, dan kunnen we er niet meer onderuit natuurlijk. Ja. Als aan de zon zal het niet lukken, want dan heb ik andere verplichtingen. Maar daar blijven nog genoeg zondagen over.
0: Goed, nou.
1: En de nieuwe burgemeester nodigen we ook uit natuurlijk.
0: Uiteraard. En die zal vast acte de présence geven.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. Dat is een enthousiaste man. En,
0: zonder meer. Ja. En die laat zeker wel graag zijn neus zien.
1: Ik denk het wel.
0: Ja. In ieder geval 7 zondagen.
1: 7 zondagen. Dus aanstaande zondag is de eerste keer. En dan 2 zondagen in juli nog. En alle zondagen in augustus.
0: Goed. En het start om laat?
1: Het start om 12:00 tot 6:00 duurt het dan.
0: Ja.
1: En dan, dan is het weer klaar.
0: Goed. Nou, ik wens je heel veel succes.
1: Dank
0: je
1: wel.
0: En ik kom wel langs hoor. Ja.
1: Heel gezellig.
0: Goed.
1: Ik wens gewoon iedereen gewoon fijne middagen daar.
0: Oké.
1: En we hopen dat weer helemaal voor elkaar te krijgen.
0: Net als Big Rivers en Dordtse traditie. Ja. Goed.
1: Dank je wel.
0: Dag hoor.

0: Ja, en wat gebeurt er bij FC Dordrecht? Want er wordt getraind, er wordt gespeeld, er wordt transfers. En dat gaat iemand ons vertellen. Dat is natuurlijk Corrado Franke, de clubwatcher van FC Dordrecht. Goedemorgen, Corrado.
1: Goedemorgen, Ben.
0: Ja, wat is er allemaal gaande? Keepers die vertrekken en komen, wordt gewisseld.
1: Ja, laten we daar eerst maar gelijk even bij stilstaan inderdaad. Want FC Dordrecht heeft een nieuwe keeper. En dat betekent tegelijkertijd dat Selton Biay, de keeper van de afgelopen anderhalf jaar, we die niet meer terug gaan zien aan de Krommedijk. Hij is vertrokken naar Excelsior, waar hij de strijd met Stijn van Gassel aan mag gaan. En in zijn plek is een tweede doelman van de Excelsior gekomen, Kelvin Raatsi, die echt al wel de nodige sporen in de keukenkampioen-divisie heeft verdiend. Een vrij lange atletische keeper. Of hij uiteindelijk een eredivisiestap kan maken, dat is nog even de vraag. Want hij blijft de afgelopen jaren wel een beetje in de KKD hangen. Maar het is zeker een prima aanwinst. Moeilijk te vergelijken met BI, een heel ander soort keeper. En bij Excelsior had Raatsi toch weinig zicht op speelminuten. Heeft een vertrekwens ingediend. Als zijn vervolger kwam Excelsior BI op het oog. FC Dordrecht en Excelsior zijn sowieso erg close de afgelopen maanden. En dat heeft meerdere redenen. En daar is dus deze rel deal ook uit ontstaan.
0: Ja, wat is er allemaal gaande bij FC Dordrecht? Want het scoren is nog niet helemaal op orde, hè?
1: Nee, dat is nog wel echt het voornaamste focuspunt nu in de weken die nog resteren richting de seizoenstart. Het aanvallende. Er was met een huurspits, Dario Sit, toch wel verwacht dat ze daar een superspits voor hadden binnengehaald die veel goals kan maken. Alleen ja. Die raakte al heel snel geblesseerd en het is nog even onduidelijk. Dat ga ik vanmiddag nog even aan de trainer Paul Nuyt te vragen hoe lang hij nou is uitgeschakeld. Dus daarover hopelijk vanmiddag meer duidelijkheid. Maar ja, verder is het inderdaad nog een beetje, voorin nog wel een beetje karig en nog een beetje heel erg jong. Moeten ze nog wel op wat versterkingen gaan richten. Aan de andere kant, afgelopen zaterdag tegen Borussia Dortmund 2... en ik corrigeer mezelf, het was niet zaterdag, maar afgelopen dinsdag... lagen er uiteindelijk wel vier in. Het had ook wel een beetje te maken dat Borussia Dortmund 2... maar 15 spelers mee had genomen naar VV Papendrecht... waar de besloten oefenwedstrijd werd gespeeld. Maar aan de andere kant, FC Dordrecht legde daar ook alweer een paar prima combinaties op de mat. Wat toch al wel een hoopvol teken is richting die seizoenstart.
0: Ja. Merk je al wat van de hand van de nieuwe trainer?
1: Nou, sowieso wel wat aanvallender dan wat we onder Dirk Kuyt hebben gezien. Dirk Kuyt heeft het afgelopen half jaar, dan zeg ik in ieder geval tussen januari en mei, heeft hij een wat verdedigender systeem doorgevoerd. Met in de basis 3 achterop, maar in de praktijk heel vaak 5 achterop. En op die manier hoopte hij in de omschakeling gevaarlijk te zijn. Al bij de aanstelling van technisch manager Sjoerd Ars is al heel duidelijk gezegd, we gaan dit jaar gewoon 4-3-3 spelen. En ook op zoek naar een trainer die daarbij past. Dat is dus Paul Nuyt geworden, weggeplukt bij Jong Ajax. Of in ieder geval de jeugdafdeling van Ajax. Want dit seizoen zou hij de onder 19 van Amsterdammers gaan trainen. En dat aanvallende voetbal, dat hoger druk zetten waar nodig, dat is al wel redelijk te zien. Al moet ik zeggen dat het hier en daar nog vooral improviseren is met heel veel jeugdspelers en überhaupt heel veel jonge spelers in de voorste twee linies.
0: Ja, maar goed, in ieder geval, wat staat er op stapel?
1: Nou, we worden vanmiddag weer naar Papendrecht. Niet over de Papendrechtse brug dus. Dat wordt een lastige opgave.
0: Op de fiets met het pontje?
1: Ja, niet op de fiets, maar wel met het pontje, met de waterbus die op een meter of 400-500 van sportpark Slobbengors van VV Papendrecht aanmeert. Dus dat is best wel een redelijke optie om vanaf de Merwekade vanmiddag de waterbus te pakken. Dat zal toch wel sneller zijn dan die 40 minuten omrijden in ieder geval.
0: Ja, in ieder geval de brug, dat houdt ook het sportieve gedeelte van deze regio bezig. En ook jou natuurlijk.
1: Ja, al kom ik natuurlijk wel vanuit het zuiden. Dus het kan zijn dat mijn trein wel drukker wordt. Maar verder valt het wel mee, denk ik.
0: Goed zo. Hey Corrado, we gaan van jou terug horen hoe het allemaal loopt verder. En we gaan het uur afronden en ik wens jou heel veel plezier vanmiddag.
1: Hetzelfde, fijne weekend.
0: Hoi.

0: Annelies Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Vuurwerkliefhebbers in de regio Rijnmond mogen komende jaarwisseling ook in groepsverband geen vuurwerk afsteken, hebben alle burgemeesters van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen besloten. Dit jaar geldt voor het eerst een landelijk vuurwerkverbod. De wet laat ruimte voor ontheffingen voor clubs en verenigingen, maar de burgemeesters gaan die vergunningen niet afgeven, heeft de Rotterdamse burgemeester Schouten gisteren gezegd tegen Rijnmond. Het is te ingewikkeld gemaakt, zegt ze, en daardoor niet te handhaven. Met de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid lopen nog gesprekken over hoe die gemeenten omgaan met vergunningsaanvragen door verenigingen. Ook andere gemeenten in ons land hebben al bepaald dat niemand een vergunning krijgt om vuurwerk af te steken komende jaarwisseling. Het Zwarte Cross Festival in Lichtenvoorde kan niet verder met de menselijke katapult. Allebei de stuntmannen die met de reusachtige katapult zouden worden weggeschoten zijn gewond geraakt. Donderdag liep stuntman Jim van Ness uit Heerjansdam een hersenschudding op. Gisteravond ging het mis met zijn collega. Die brak zijn enkel. Met de katapult werden de stuntmannen over een grote tent geschoten naar een opblaaskussen 75 meter verderop. Ze haalden daarbij snelheden tot 180 km per uur. Maar nu beide stuntmannen gewond zijn, kunnen de resterende 4 sprongen die waren gepland op de Zwarte Cross niet doorgaan. Feyenoord trapt vandaag het nieuwe seizoen af met de traditionele open dag. Normaal vindt de kennismaking met de nieuwe selectie plaats op zondag, maar dit jaar is daarvan afgeweken. Niet veranderd is de presentatie van de nieuwe spelers. Ook vanmiddag landt er weer een helikopter op de middenstip met de aanwinsten van Feyenoord 1. De open dag van Feyenoord duurt tot 5 uur. Er zijn allerlei activiteiten, zoals een voetbalshow, en Rijnmond is er vanaf 11 uur bij op radio en social media. Museum Phoenix in Rotterdam viert dat vandaag precies 100 jaar geleden kunstenaar Willem de Koning als verstekeling vertrok richting New York. De Rotterdammer verstopte zich als 22-jarige aan boord van het vrachtschip SS Shelley. In de VS ontwikkelde de koning zich uiteindelijk tot een wereldberoemde kunstschilder en beeldhouwer. Voor de deur van Museum Phoenix staan deze zomer 3 beelden van de koning die altijd bij het Hofplein hebben gestaan. Maar omdat er aan het verkeersplein wordt gewerkt, staan de beelden nu tijdelijk op de kade van Phoenix, vlakbij waar de koning op 18 juli 1926 naar de VS vertrok. Dit najaar komt er nog een expositie van de koning in het Rijksmuseum in Amsterdam. Het weer vandaag veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. Blijft wel vrijwel overal droog. Kleine kans op een bui. Maar vanmiddag is het 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is de hoofdseason van de ANWB. Korte files in onze regio. Zo rijdt het langzaam over de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij knooppunt Zoomland. 5 minuten oponthoud. En een kleine 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden tot aan de grens vanaf knooppunt Kunderberg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: Ja, welkom in het tweede uur van Studio De Wit. En dan is de hoofdgast vandaag is Jan Bart Evenboer. En Jan Bart Evenboer die heeft naast het werk als jurist heeft hij ook bekendheid als een man als die kunst verzamelt. En het was Sander Parelberg van het Dordrechts Museum die zei van... Natuurlijk, we hebben wel schilderijen van hem ontvangen, maar het zou een mooie gast zijn in het programma. Want de man die heeft wel wat te vertellen. Nou, dus uiteindelijk kwam hij op mijn lijst te staan. En ik denk van, nou, nu is het moment. Ik ga gewoon bellen. En hier zit je nu. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dank voor de uitnodiging.
0: Hoe spreken we elkaar aan?
1: Ik heet Jan Bart. Bart, hè? Ja? Ja, vaak ook. Wordt het trouwens verhaspeld tot Bart Jan, maar dat maakt ook helemaal niets uit.
0: Nee, goed. Welkom in ieder geval. Ja, je hebt de laatste tijd weer de publiciteit gehaald. Met schilderijen die je geschonken hebt aan het Dordrechts Museum. En dat waren, zoals Sander Paarberg mij dat beschreef, toch heel bijzondere schilderijen die nog verder gerestaureerd gaan worden. Van twee mannen daar eigenlijk niet heel veel bekend over was. Maar die wel belangrijk waren.
1: Belangrijk in die zin dat we bijna nooit... werken van deze twee schilders uit de 17e, 18e eeuw... praten we over op de markt verschijnen. Dus ook niet bij veilingen of bij kunstbe-

0: was ook leidend, min of meer, in die tijd. Het was monochroom, heet dat dan wel. Ja. Dat betekent dat het een beetje uit één tintachtig soort. Dus dan wordt het zand beige en de lucht is dan wat grijzer.
1: Ja.
0: Dat is typisch die monochrome stijl. En dat is dus inderdaad ook een heel bijzonder iets, want ja, Tegelberg is de naam.
1: Tegelberg.
0: En die heb ik in Duitsland gekocht.
1: Ja.
0: Dat is een stuk waarvan ook Sander zei dat waarschijnlijk in 25, 30 jaar nooit op de markt. Niet alleen mijn soort, maar van Tegelberg überhaupt komt er nooit iets. Nooit. Terwijl, ja, hier was het ook een beetje een toeschrijving aan Tegelberg. Maar ja, dat blijkt achteraf, en dat weet Sander Paal bij als geen ander, want zijn kunstkenner puur zang.
1: Ja.
0: Zegt nee, dit is een echte Tegelberg. Dus ja, dat is meteen ook waardeverhogend overigens. Maar ja, iets wat dan ja, in 30 jaar, daar zoek je dus naar. En dan steun ik dat. Want dan weet ik van Sander in Nederland, steun ik andersom het museum in die zin. Want hij helpt mij ook weer vaak met alle andere. Ik heb een collectie van 50 stukken, hè?
1: Ja,
0: 17 eeuw.
1: Ja. Je bent echt een verzamelaar.
0: Ja, al 30 jaar lang.
1: Maar waar komt die behoefte voor verzamelen vandaan?
0: Nou, dat is misschien wel deels ingegeven door mijn jeugd, waarin ik en mijn oude broer en jongere zuster evengoed wel een beetje getraind in de culturele wereld. Wij moesten op onze 5e, 6e al mee naar de Matthäuspassie bijvoorbeeld. En daar zaten we dan in die harde banken in de ijskoude kerk in Zwolle. Ik weet het nog helemaal, ik zie het al zo voor me. Met een hele enthousiaste hoe zeg je dat? Conducteur. De Wolf. Ik weet de naam zelf nog. Charles de Wolf. En mijn moeder was dol op Charles de Wolf. En die deed dat met enorme geestdrift en kracht. Nou, daar staan we dan nu nog bij. Ik was nog maar 5, 6 jaar. En dan moet je dat tot 3 uur lang uitzitten. Vervolgens, ja, hadden we heel veel antiek om ons heen. We hadden interesse voor kerken, voor monumentale architectuur, voor klassieke muziek. Ik hoorde elke dag klassieke muziek, maar onder met name Beethoven en Mozart. Dus ja, ik zit wel een beetje in die sfeer. Ben ik opgevoed. En dat zie je nu nog steeds terug ook bij mijn broer en zuster. Hè, die dat ook, alleen ik ben de enige die inderdaad ben gaan verzamelen. En dat is ook wel inderdaad een soort verzamelwoede geworden. En je moet nog oppassen dat je niet een soort rupsje nood genoeg wordt. Want ja, dit valt altijd weer iets te ontdekken. Ja. En wat dan te ontdekken? Aan schoonheid. Hè? Want dat is de eerste insteek. Hè? Iets wat het oog treft. Mensen denken vaak, het is heel beredeneerd. Nou, dat is dus niet zo.
1: Nee, kijk, het is eigenlijk irrationeel.
0: Het is eigenlijk irrationeel. Daar begint het. Hè? Dat rationele, maak ik wel schrapjes over, dat komt pas als je de factuur op moet betalen. Maar goed, ik begrijp wat ik bedoel. En als je moet restaureren en een lijst kopen en verzekeren, en dat soort dingen, hoort er allemaal bij natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar je vroeg, wat is nou je grondmotief? Ja, dat is eigenlijk niet zozeer het hebben, maar meer ook het kunnen laten zien. Het meedelen in die schoonheid met anderen. Dat is eigenlijk wel de achterliggende gedachte. Er komen ook veel mensen bij mij thuis, hè, uit bepaalde clubs, en die daar een beetje rondleidt. Alsof het een soort museumpje is, maar dan klein. En dus ook voor het museum en voor de burgerij van Dordrecht, hè, doe ik dit, ja, voor een heel groot deel ook. Dat is natuurlijk ook het leuke van die samenwerking met het Dordrecht Museum.
1: Ja.
0: Dat je dus daarvoor op de bres springt en daar waar het kan een helpende hand biedt.
1: Ja.
0: Terwijl tegelijkertijd heel veel stukken zodoende weer terug naar Dordrecht komen.
1: Ja, maar
0: dat is ook een belangrijke insteek.
1: Dordrecht Museum.
0: Ja.
1: De collectie van het Dordrecht Museum is eigenlijk van de burgers, hè?
0: Natuurlijk, natuurlijk. Want zoals eigenlijk alle kunst van de burgerij moet zijn, hè? En, ja. Helaas is het wel eens anders, dat begrijp je. Hè? Er is nog een Leonardo da Vinci verkocht voor 500 miljoen. Wat niemand meer ziet. En waar ze niet weten waar het nu uithangt.
1: Nee,
0: als het al hangt trouwens.
1: En dat is alleen maar als een soort beleggingsverhaal. Voor die
0: zoiets
1: mensen.
0: Mag je wel zien. Ja, van onderpand of beleggingsverhaal, ruilmiddel, dat soort dingen. Kijk je dan. Nou, dat loopt natuurlijk voorlopig volkomen spaak, vind ik. Want het gaat natuurlijk om de kunst. De Maarten, hè, kunst aan Maarten, het voor het volk. Nou ja, ook in opdracht natuurlijk, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Portretten en dergelijke hebben natuurlijk echt voor een familie. Voor een, dat ligt wat anders. Maar in zijn algemeenheid behoort kunst dus in musea. Maar dat gebeurt steeds minder omdat ze te weinig geld hebben.
1: Ja.
0: Dus daar is heel veel geld nood. En dat moet dus door andere instanties, hè, zoals er ook Vereniging Rembrandt, hè, die doet er heel veel aan. En zelfs de staatsloterij en dat soort, die moeten nu inspringen. Nou, en wij doen het op ons kleinere niveau, zeg maar.
1: Maar dat kenmerkt ook het Dordrecht Museum. Want als je kijkt naar het ontstaan van het Dordrecht Museum, is het eigenlijk altijd vanuit Dordtenaren die het, daar schenkingen, gebruiksleen, alles voor hem hebben gedaan.
0: Toen bestond al een club, zeg maar, van bedrijfsvrienden, hè. En 88

0: 42 uit mijn hoofd. Die een bepaald stuk hebben geschonken bij de allereerste opening. Een landschapje trouwens. Wat heel erg deed denken aan Koekoek.
1: Ja, ja, de bekende schilder.
0: Ja, ja. En zo is dat eigenlijk door de jaren heen doorgegaan. He, dus het is eigenlijk steeds een... Ja, toch wel een bonding, om zo te zeggen. He, met de burgers ook. Want zij hebben ook de vrienden van het museum. De gewone, in particuliere. Je hebt de bedrijfsvrienden. En daarnaast heb je dan alle instanties die ook nog hulp kunnen bieden als het op een aankoop aankomt.
1: Ja. Nou, ik kan me ook nog heugen, een schilderij waar ik zelf toen erg van gecharmeerd was.
0: Ja.
1: Het ijspret in Dordrecht.
0: Oh ja.
1: Vorig jaar, dacht ijspret. Ik.
0: Ijspret. Ja. En welke schilder was dat?
1: Dat is, de schilder weet ik niet, maar daar was je ook bij betrokken. Dat winterlandschap.
0: Even.
1: Waar...
0: Je ziet mij waarschijnlijk heftig nadenken. Want ik heb geen winterlandschap geschonken. Nee.
1: Ik dacht dat ook.
0: Ik heb een werk geschonken, dat is van Rozenboom.
1: Ja?
0: Dat is inderdaad uit de romantiek.
1: Ja?
0: Oh, wacht even. Ik bedoel, ja, dat is dat winterlandschap. Ja, je hebt gelijk. Ja, begint al zo nu dan te... Maar ik kijk zo.
1: Er
0: gebeurt zoveel. Nee, dat is van Rozenboom, inderdaad. Wat een prachtig gezicht is. Ja. Vanaf drie kanten inderdaad. Nee, je hebt gelijk, zeg. Papendrecht, Dordrecht en de achterkant Zwijndrecht.
1: Ja.
0: Precies,
1: klopt.
0: Die drie, ja.
1: Klopt.
0: Nee, daar heb je helemaal gelijk in natuurlijk. En dat is tentoongesteld op die specifieke tentoonstelling over de schilder van Dordt. Hè? Dus de Dordtse landschappen en gezichten, et cetera. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Dat was de laatste, voorlaatste schenking. Ja, en dat is wel een heel bijzonder stuk over. Want je komt er zo op, maar dat is iets wat ook Rozenboom niet altijd zomaar maakt, hoor. Dat is zo gedetailleerd namelijk.
1: Ja. Met dat viel mij op.
0: Koek en Zoopje met drieën, een paardenslee die
1: het
0: bier aanbrengt.
1: Sfeer.
0: Ja, het is een enorme sfeervolle. Ja, dat is de vertoning. Ja. Dat is ik zo, ja.
1: Dus,
0: heel eens. Ja.
1: Ja. Ja. Je vertelt dat je een ruime verzameling hebt.
0: Ja.
1: Waar hang je dat allemaal op?
0: Nou ja, vooral natuurlijk in mijn eigen huis.
1: Ja.
0: En daarnaast op kantoor, waar ik gelukkig ook een ruimte heb. Anders zou ik het niet redden.
1: Nee, je zag wel vroeger die woningen waar schilderijen...
0: Vol behangen. De Engelsen nog steeds, hè? In die paleizen of in die burchten en kastelen... hebben ze dus al langs die trappen en zo vaak alles helemaal vol hangen. Dus die doen alles op elkaar bij spreken. Dat is een soort wandbekleding haast. Fransen wat minder, die hebben wat meer stijl, hè, zeg maar, om het inderdaad te rubriceren en dan in hallen en gangen te doen. Bijvoorbeeld.
1: Lange gangen.
0: Ja, exact, in lange gangen.
1: Ja,
0: maar bij mij, ik heb een Art Deco huis, dus ik heb veel lambrisering al en dat soort dingen. Dus niet zo heel veel ruimte, maar het lukt toch nog wel. Nou ja, goed, sommigen niettemin staan op de grond tegen de muur.
1: Ja.
0: Maar goed, dat zijn dan misschien de minder opvallende.
1: We gaan even onderbreken met muziek.
0: Oh ja.
1: Je mag het aankondigen. Je hebt het met Hans de Technicus besproken. Hans.
0: Als eerste dan?
2: Ja, hij heeft een hele lijst aangeleverd. Ik heb er een paar uitgekozen. En de eerste die we gaan doen is van de Beatles, Blackbird.
0: Oh.
2: En waarom je die gekozen hebt, weet ik niet.
0: Nou, daar heb je het alweer. Een schitterende songtekst, hè?
1: Ja.
0: Blackbird singing in the dead of night. En dan dat hij de vleugels, gebroken vleugels, maar dan toch moet gaan fladderen. En een mooie... Ja, een beetje, er zit ook wel zeker triestheid in. Maar het geeft ook wel weer een soort optimisme. Moet je maar naar de tekst luisteren.
1: Gaan we doen. Er is hoop.
0: Ja, er is hoop.

0: only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Ja, een klein en een fijn nummer.
2: Ja, dat moet je wel zeggen.
1: Een mooie tekst. Maar
2: ingetogen.
1: Het, ja, heel ingetogen. Ja. Ja. Het is, maar niet somber.
2: Niet, dat vind je niet.
1: Nee, ik vind het niet somber. Er zit wel iets in, maar er zit tegelijkertijd iets in van... Ja, ik vind het niet melancholisch. Ik vind het toch iets van, we gaan door.
2: Hoopvol naar de toekomst toe.
1: Ja.
2: Nou, het is het ook, hè? All your life, hè? Rising, arising. En, nou ja, goed, dat is wat naschreven.
1: Dat is eigenlijk wat het is, hè? Het leven is vallen en opstaan.
2: Ja, rugrechten en de vleugels uitslaan.
1: En we vliegen weer verder. Dan krijg het liedje natuurlijk van... vanmorgen vloog ze nog.
2: Ja. Vanmorgen. Ook mooi trouwens.
1: Ja, dat is een soort.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Dus mooi tekst ook. We hebben het over verzamelaars. En dit is. Ik vroeg je net van. Nou, wat drijf je nu om te verzamelen? Je gaf aan. In mijn jeugd ben ik eigenlijk al gevormd.
2: Ja, daar ligt een basis, zeg maar.
1: Ja.
2: Voor schoonheid in het algemeen.
1: Ja.
2: Of dan beeldhouwkunst, toneel, dans, ballet. Alles deden we eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat ontwikkelt zich in de studententijd. Hè?
1: Ja.
2: Mijn broer hebben allebei in Groningen gestudeerd. Hij Nederlands en ik eerst economie en daarna rechten.
1: Ja. Dan doe je dat, hè? Ja. Je bent eigenlijk klassiek een beetje opgegroeid.
2: En dan bedoel je...
1: Of kwam Appel bij jullie in huis?
2: Karel?
1: Ja.
2: Nee, niet dat ik hem persoonlijk ken.
1: Nee, maar dat soort kunst?
2: Nee, helemaal niet. Nee. Geen moderniste, nee. Totaal niet. En nu nog steeds niet overigens. Nee. Ik kan het best wel waarderen, hoor. Hier en daar, bijvoorbeeld de Lucebert, noem maar één. Daar heb ik echt wel over voor dat het echte kunstenaars zijn. Maar niet dat ik dat aanschaf, nee. Daar zou ik me helemaal in moeten verdiepen, zeg maar, weer.
1: Ja, je komt uit Zwolle.
2: Nou, Zwolle, ja, daar zit wel veel familie, dat klopt wel.
1: Zo hebben we Brood ook vandaan.
2: Als je dat zo wist. Evenboer zijn inderdaad rondom Zwolle.
1: Ja.
2: En ja, Herman Brood. En mijn moederskant, Bloemhof. En die komt ook uit die, uit Dalsen en om die omgeving.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Heel, heel goed geraden. Ja. Kun je niet aan mijn spraak herkennen?
1: Nee, dat niet. Maar goed, dat stond niet voorbij. Ja.
2: Nee, hoe kom je aan Herman Brood ineens?
1: Herman Brood die komt uit Zwolle.
2: Ja, maar, hoe,
1: ja, nee, maar met, die heeft ook kunst gemaakt.
2: Dat vond hij zelf wel, ja.
1: Ja. Nou, dat antwoord zegt genoeg.
2: Denk het ook.
1: Maar goed, hij heeft het wel gepopulariseerd.
2: Ja, dat soort mensen zijn er ook. En dat is natuurlijk ook verdienstelijk voor de burgerij. Als je natuurlijk mensen kunt aanzetten en aansporen... Hè, tot interesse in kunst en in verbeelding. Want dat is het eigenlijk.
1: Ja.
2: Schone kunst is voor het grootste verbeelding van. En iedereen drukt de werkelijkheid op zijn eigen manier uit, zeg ik.
1: Dat klopt. Iedereen heeft zo zijn eigen interpretatie.
2: En dat maakt het ook zo interessant.
1: Ja.
2: En ook een Picasso met zijn cubisme. Ja, hoe kom je erop? Maar voor hem is dat... een uiting van hoe hij de wereld beleeft. En de verhouding met mensen beleeft. Dat is heel gek, maar ja. Dat moet je al, ik zeg al, je moet je verdiepen. Richter ging nog verder, Gerhard Richter. Ja, ik ken ze wel allemaal, hè, dat merk je. En die leeft nog steeds trouwens. Die maakt alleen maar bijvoorbeeld soorten zwart op elkaar. Dus heeft hij 10 soorten zwart. Grijs, zwart.
1: Ja.
2: En daar staan mensen dan vol bewondering 10 minuten voor te staren. Ja, dat kan hij dan niet opbrengen.
1: Nee.
2: Dan ben ik weer zo te leven ervoor.
1: Maar hoe beleeft dan Jan Bart even allemaal? Want je kent ook een blik. Je kijkt ook een bepaalde manier naar het leven.
2: Absoluut. Ja. En vandaar waarschijnlijk ook wel mijn toch wel drukke bezigheden. Niet alleen met kunst, maar ik zei al eerder, geloof ik, even tussendoor. Klassieke muziek en zo. Dat heeft ook een heel sterk aandachtspunt voor mij. Omdat dat geeft... Ja, want kijk, vergeet niet, schoonheid, dat heeft te maken met leven. Hè? Het is eigenlijk een zoektocht, een soort kwestie naar de waarheid. En dat klinkt wel eens wat verheven, maar het is wel degelijk zo. Veel kunstenaars en vooral ook filosofen hebben dat ook vaak onderzocht als thema.
1: Ja.
2: Die zien dus eigenlijk... het is zoals ik noem net Picasso, hè?
1: Ja.
2: En Pablo Picasso... Ja, toch wel een heel flamboyant figuur met talloze vrouwen om hem heen. Je zei op een gegeven moment ook, alle kunst is bedrog. Maar daardoor kunnen wij de werkelijkheid beter begrijpen. En de waarheid beter onder ogen zien. Dat is mooi, mooie uit. Waarom? Omdat eigenlijk, kijk, het, wat je uitdrukt, of het nou een beeldhouwwerk, of dat er nou een schilderij is, of een print, of een tekening. Het is natuurlijk niet de werkelijkheid, want je moet het alleen verbeelden. Je hebt alleen maar materiaal.
1: Mm-hmm.
2: Maar tegelijkertijd, door die visie van een kunstenaar, leer je eigenlijk die werkelijkheid beter begrijpen. En wat er eigenlijk toe doet. Trouwens, we hadden net over deze songteksten. Dat is toch hetzelfde.
1: Ja.
2: Je leert daardoor de verhoudingen, de sentimenten, de gevoelens ook beter onder ogen. Nou, dat druk je uit in een tekst.
1: Ja.
2: Dat brengt je dieper naar iets toe. Hè? En dus ook naar de waarheid. En de waarheid is een belangrijk element. Ook in de hele klassieke oudheid. Hè? Werd dus over alleen maar in die continuïteit gesproken. Hè? Van werkelijkheid en waarheid. Dat is altijd een soort spanningsveld geweest.
1: Maar dan kun je zeggen van kunst creëert illusie.
2: Ja, absoluut.
1: Absoluut. Met het creëren van een illusie maak je als het ware een vertaalslag. Waar je je eigen interpretatie aan kunt geven.
2: Ja, zeker.
1: Waardoor je het handzaam kunt maken voor jezelf. Maar dat geldt ook voor schrijvers.
2: Ja, net zo goed. Alle belletrie of gedichten. Hoewel, het gedicht is wel eens erg moeilijk uitpakken. En dan moet je weer zo zoeken naar de betekenis. Maar goed, daar vul je dan zelf in, hè? Vaak. Dat zei Gerrit Komrij ook al.
1: Ja.
2: Hij zei, ja, vul maar in, zegt hij. Dat vind ik het ook goed als je mijn gedichten maar kan waarderen. Nou, maar je had het over illusie. Dat is een heel treffend woord, hè? De grootste illusionist die wij in Dordrecht hebben voortgebracht, Samuel van Hoogstraten.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb daar trouwens ook een werk van, even tussendoor. Dat is de man van, je kent wel die brievenborden.
1: Ja.
2: Wereldberoemd, mag ik wel zeggen. Hè? Zeer kostbaar, niet zo van belang, maar in ieder geval wereldberoemd, die brievenborden. Die zou dit onmiddellijk onderschrijven. En die zou ook zo'n Pablo Picasso met terugwerkende kracht onderschrijven. Want hij zei, dat is het natuurlijk. Ik hou de mensen voor de gek, het is een trompe-l'œil. En dan maakt bij een trompe-l'œil dus dubbel. Want dan probeer je dus dat wat je hebt geschapen, het creatieve werk, ook nog voor te doen als zijnde echt bestaan, zoals waar. Hè? Dus als je het kunt grijpen. Hè? Net als het bekende vliegje op de stillevens, waarvan mensen dan even wilden wegfluiten. Maar dat kon dan niet, want het was erop geschilderd. Dus die zou dat direct hebben onderschreven en onderkend. Van, ja, dat is het natuurlijk. Het is, je houdt de mens voor degene. Maar tegelijkertijd houd je ook een boodschap voor. Hè? Houd je ook een, zit er een soort moraliteit in, heel vaak. Ja. Zeker in de 16e, 17e. Daar droop de
1: De symboliek.
2: Ja, precies, de symboliek, heel goed. Iconografie, hè, ook wat een moeilijk woord. En dus die moraliteit vanaf. Dat zijn allemaal boodschappen. Hè. Je mocht niet te veel eten, zucht, hè. Je mocht niet nou, vrouwen te veel zitten, je mocht niet dit. Ja, dat werd allemaal natuurlijk verbeeld in schilderijen. Maar het is een mooi iets, trouwens, hè, wat we nu aansnijden. Hè. Die symboliek van alles, dat is ook een mooi element van kunst.
1: Ja, maar is dat ook niet aan tijdsbeelden onderhevig?
2: Ja, absoluut. Want het stroomt mee, zeg maar, met de normen en waarden die zich door de eeuwen heen ontwikkeld.
1: Ja, want we kennen de schilderij van Rubens.
2: Voluptueuze vrouwen.
1: Ja, ja. Prachtig. Vaak gaan schilderijen vanuit een bepaalde preutse periode die we ook doormaken, dat schilderijen een andere betekenis of zelfs weggeschilderd moesten worden nog.
2: Oh ja, zeker. Dat gebeurde op grote schaal. Je bedoelt bijvoorbeeld, dus de geslachtsdelen en zo. Ja, dan kwam er een blaadje voor, hè? Er werd ervoor geschilderd.
1: Ja.
2: En bij vrouwen, idem dito. Trouwens, bij vrouwen altijd minder dan bij mannen, hè?
1: Ja, dat is in wonderlijke films is dat ook zo, hè? In films mag je de vrouwen wel in volle naam zien en de mannen zien ze
2: toch opmerkelijk, hè? Ja. Ik denk ook dat het meestal mannelijke regisseurs zijn dan. Maar.
1: Ja. Toch te kwetsbaar. Ja. Maar wanneer we gewoon naar kunst kijken, dan is het natuurlijk leuk om daarover in gesprek te zijn. Een kunstenaar zijn mensen die creëren. Maar die creëren toch. Vaak zie je ook een bepaalde aanloop die ze maken. Vaak gaan ze. Picasso heeft natuurlijk ook in de eerste fase, voordat hij bij het cubisme kwam, een andere stijl had hij herkend. Maar dat geldt voor Mondriaan ook. Dat geldt voor veel schilders. Minder misschien de schilders wanneer we naar de 17e eeuw gaan. Die werden vaak al heel klassiek opgeleid.
2: Ja, dat is ook zo. Zonder enige twijfel. Waren die meer klassiek van aard en ook in hun techniek. Hè? Ook al. Hè? Dat was natuurlijk een heel andere wereld eigenlijk. Maar ook een heel andere wereld van opdrachtgevers. Hè?
1: Ja.
2: Ik bedoel, het waren oorspronkelijk zo. Wie waren opdrachtgevers? Dat was de kerk, kardinalen, bisschoppen en aan de andere kant de adel. Hè?
1: Ja.
2: Dat meer had je niet.
1: Eigenlijk kun je zeggen, kon je niet creatief zijn vanuit de geest. De eigen vrije geest.
2: ergens ben dat is gedeeltelijk waar, moet ik zeggen. Nee, want je hebt natuurlijk altijd wel een echte kunstenaar. Gaat toch zijn eigen pad, hè? Hoe dan ook.
1: Ja, ja,
2: zie je. Ja, absoluut. Dus die zal toch altijd proberen iets van hemzelf in het kunstwerk te leggen. Dus dat hoe dan ook.
1: Ja.
2: En dat deed dan Leonardo da Vinci. Kennen we natuurlijk van de Mona Lisa. Hè? Zou een bestaande vrouw zijn geweest. Maar heeft een heel eigen beeld aangegeven. En het is, ik geloof, 6-7 keer terug moeten. Nou, dat was de opdrachtgever voor.
1: Ja.
2: Dat hebben we allemaal niet zo goed kunnen achterhalen. Maar die was er wel degelijk. En uiteindelijk heeft hij zelf mij weer gewoon meegenomen. Hè? Ook op zijn reis toen hij op het eind van zijn leven naar Frankrijk ging. Maar ja. Dat is weer een heel ander verhaal. We hadden het over de creativiteit. Maar die eigenzinnigheid zit er bij kunstenaars wel in, hoor. Ja, als ik zo... Zelfs in de renaissance, waar je natuurlijk wel meer die traditionele waarden en technieken had. Hè. Je moest natuurlijk wel, dat is wel waar. Hè. Dat is natuurlijk in de loop der tijd, en met name de 20e eeuw, veel losser geworden. Als ja. Je dat bedoelt. Dat is zeker zo. Ja. Maar je hebt natuurlijk nu ook veel meer technieken. Men gebruikte, zelfs in de tijd van Rembrandt, zo, nog veel minder technieken. Rembrandt was trouwens ook een... Van Eyck bijvoorbeeld, een grote hervormer. En Rembrandt ook een hervormer. En ze deden op een gegeven moment de achterkant hè, van een veer bijvoorbeeld. Ja. Daar ze mee gingen krassen. En met de achterkant van met plamuurmessen en met dingen. Dat soort dingen deden men veel meer. Wat ze daarvoor niet deden.
1: Ja. Men was continu wel aan het experimenteren.
2: Precies, ja. Experimenteren. Maar dus ook met in de technische mogelijkheden.
1: Ja. Ja. Nou, in de loop van tijden zijn die aangepast. We kennen natuurlijk een Van Gogh, hè. Zit hij in de collectie?
2: Nee. Ik zou er best één willen hebben, hoor. Maar waarom vraag je dat zo eigenlijk?
1: Ja, nou, we maken nu even toch een mooie vlucht door de kunst. En ik denk van, dat komt toch bij mij van een man die toch ook op zijn manier baanbrekend is geweest.
2: Oh ja, natuurlijk. Nee, dat zijn allemaal zo van die, wat je wel scharnier... schilders. Ja. Hè? Dat die geven zelf een zet in een bepaalde nieuwe richting.
1: Ja.
2: Ik noem me net als Gerhard Richter ook, hè, natuurlijk. Net zo goed. Hè? Dat ze allemaal, die hebben allemaal zo'n eigenaarde en zo herkenbaar iets, dat die weer voegen wat toe aan wat er al bestaat.
1: Ja.
2: Maar ja, dat zie je dan natuurlijk in...
1: Zijn arrangeurs.
2: Ja, natuurlijk. Ja, ja. Maar dat geldt ook over regisseurs met films en zo. Ik bedoel, er zijn toch de grote namen, die hebben altijd weer iets, hè, een film noir die ineens ontstaat. Als stroming. En dan moet wel iemand een aanzet geven.
1: Ja.
2: En dat geldt dus voor de kunst in de breedte ook. De Blauwe Ruiter, Bauhaus, allemaal van die groeperingen rondom 1900... hebben maar kort bestaan. Ze allemaal aanzetten voor een nieuwe stroming. He, altijd weer onder een beetje het motto van... dat oude moeten we afdoen. We moeten onze oude kleren wegdoen en moeten nieuwe kleren kopen. Hè?
1: Ja.
2: Dat is eigenlijk wel wat kunst ook altijd wel sprankelend en weer zo vernieuwend maakt. Omdat het van nature innovatief is. Echte goede kunst is natuurlijk altijd weer verfrissend. Het geeft een soort wending aan iets.
1: Ja, dus je kunt zeggen van kunst is hoe dan ook dynamisch. Het is altijd in beweging.
2: Absoluut. Top dynamiek. Ja.
1: Ja. Je mag ook zeggen van kunstenaars die bouwen eigenlijk ook nieuwe stijlen. Stijlen waarvan de ouderen zeggen van, is dit nou kunst? Dat hoort ook bij Apple, bij de Cobra groep, al die dingen meer. Van, is dit nou kunst?
2: Aanvankelijk worden al die stromingen eigenlijk een beetje afgeserveerd. Ja. Denk aan het impressionisme. Het hele woord impressie was eigenlijk een... Nou, niet een scheldwoord, maar
1: toch
2: wel
1: bijna vloek, toch?
2: Een uitdrukking van dédain, laat ik het dan netjes zeggen. Van, joh, een impressie. En dan moet je kijken hoe we nu tegenaan kijken. Die stukken zijn totaal niet meer behapbaar in prijs. Hè? Ja. Elk stuk van Monet is al 10, 20, 30 miljoen.
1: Ja.
2: Dus, maar ik wil maar zeggen, dat is iets wat ontwikkelt. Hè? Dus de herkenning komt pas later. En heel vaak doen we na de dood van de kunstenaar. Wat dan wel eens een beetje sneu voor Vincent van Gogh, die jij noemde.
1: Ja. Ja, bij Vincent van Gogh natuurlijk sowieso heel markant. Hè? In de vorm van de man was redelijk eigenzinnig.
2: Ja, en autodidact, hè?
1: Ja.
2: Moet je nagaan, niet opgeleid.
1: Dus niet opgeleid.
2: Ongekend, eigenlijk.
1: Ja, ook een rare aanloop heeft gehad. Hè? Aanvankelijk had hij gedacht dominee te gaan worden.
2: Zeker.
1: Nou goed, uiteindelijk...
2: Stadje Nieuwenen.
1: Toen is hij nog even naar de Haagse
2: school
1: gegaan.
2: Ja.
1: En uiteindelijk niet afgemaakt, heb ik begrepen.
2: Helemaal niet afgemaakt, helemaal niets. Nee, en toen eigenlijk van Lievelevers op aangeven van zijn broer Theo, hè, is hij toen verhuisd.
1: Ja, gewoon geprobeerd is in Frankrijk.
2: Precies, en die heeft hem ook gesteund, financieel en met de verkoop. Maar die verkoop die wilde niet erg vlot.
1: Nee, en toen heb ik begrepen dat met name de vrouw van Theo ervoor heeft gezorgd dat...
2: Ja,
1: van God.
2: Ja, pas daar de dood van Vincent. En die had daar zo'n kernachtige bewondering, maar ook zo'n, hoe zou ik dat zeggen? Niet alleen respect, maar ook echt zo'n idee dat dat voor het grote publiek echt een enorme, grote, waardevolle aanwinst. Dat ze heeft zich tot en met, er is een boek over verschenen trouwens, ingespannen. Omdat ze nog niet lang geleden, geloof ik, twee jaar geleden is er een boek. Ja, een heel uitgebreide dikke pil over dus dat leven van Vincent en van Theo en van haarzelf. En dat is toen pas eigenlijk tot leven gebracht, hè? Dat is heel kenmerkend eigenlijk.
1: Ja. En als je dan kijkt, hè, want dat zien we dus altijd terug. Hè, dat zien we minder terug bij die hele oude schilders. Ik bedoel, van Rembrandt weten we al. Gaan we naar de 19e eeuw toe, dan wordt er steeds meer bekend over de schilders. Ook hun privéleven wordt duidelijk. De 20e eeuw ook, horen ze steeds meer. Ze worden totaler. Het is niet alleen meer het schilderij, het is ook de persoon die meegenomen wordt in het verhaal.
2: Je bedoelt dan bij de latere schilders. Ja. Dat die connectie met niet alleen maar losstaand als een creatief werk, als kunstwerk, maar ook de man erachter, zeg maar.
1: Ja, klopt.
2: En wat dan de achtergrond en wat de betekenis en dat soort. Ja, dat denk ik ook wel. Maar het misschien te maken ook wel met de moderne kijk op kunst, hè? Dat is niet alleen maar. Kijk, vroeger was het ook weer een opdracht.
1: Ja.
2: Eigenlijk was je gewoon een van de vele, zoals hij nu zeggen, een MBO. Hè?
1: Ja.
2: Gewoon een ambacht. Hè? Het was ook meer als een ambacht werd gezien.
1: Een gilde.
2: Ja, precies. Je had daarom ook gildes. En zo werd je opgeleid. Tegenwoordig is de kijk op kunstenaars anders.
1: Ja.
2: Wij zien het toch wel als bijzondere mensen eigenlijk. Dat singuliere gaven, bijna.
1: Rembrandt. Heb je ongetwijfeld niet in je collectie?
2: Nee, zo min als Van Gogh. Ja.
1: Rembrandt is niet altijd zo populair geweest als hij nu is.
2: Nee, zeker niet. Heel veel schulden zijn ook in de loop der tijd vergeten. Hè?
1: Ja.
2: Maar dat geldt ook voor Vermeer. Die was helemaal.
1: Ja, die is niet meer terug.
2: Die is nou totaal terug nu met alleen dat ene meisje met de parel.
1: Ja.
2: Nee, maar die was totaal.
1: Dat blijkt geen parel te zijn, hè? Dat las ik onlangs.
2: Oh, is dat zo? Nou, ja, dat is mij dan nog niet
1: gekeken, maar dat zou geen parel zijn. Maar ja, dat zal niks veranderen. Maar
2: van de aanschilderij natuurlijk helemaal niets. Ja. Maar het is niet een echte oesterparel, zeg maar. Het is niet, dat wist ik nog niet. Maar hoe komen we nou zo op?
1: Nou, we komen er eigenlijk op van dat schilders bekendheid hebben. Dat kunst ook aan trends onderhevig is. Eigenlijk.
2: Ja.
1: Stromingen. En dat wat bon ton was in een bepaalde periode, dat ook kan vervlakken. En dat is eigenlijk het verhaal van Rembrandt.
2: Ja.
1: Ik heb begrepen dat hij pas ergens het einde van de 19e eeuw weer geüplift werd.
2: Ja, ben ik niet helemaal eens. Hij heeft altijd wel grote waardering ondervonden.
1: En
2: ik kreeg ook van de latere generaties wel. Alleen, hij is in de loop, want hij werd tenslotte ook door de Russische tsaren en Tsarin. Katharina, weet je wel?
1: Ja, Katharina de Grote.
2: Dat was alweer later. Ook door de eeuwen heen altijd wel verzameld. En wel echt gezien als een bijzonder en een uitmuntend schilder. Hè? Dat is wel waar. Die Vermeer die ik noem, die was in totale vergetelheid geraakt. Daar had niemand het over. Dat is gewoon bij toeval bijna. Dat iemand dat weer.
1: Hè? Ja.
2: Net als bijvoorbeeld de Matthäus Passie hè, van Bach.
1: Ja.
2: Die ook bij toeval weer is ontdekt hè, door Mendelssohn. Ja, ik noem maar even een voorbeeld. Zo gebeurt het in de loop der tijd altijd. Met schilders. En met hele belangrijke dus ook. Sommige die zijn natuurlijk nooit. Zoals Leonardo da Vinci of Michelangelo. Raphaël, gaan we door. Die zijn eigenlijk nooit vergeten. Hè, altijd.
1: Nee. Maar dat kun je ook niet vergeten.
2: Nee, dat kan. De hele renaissance. Hè, dat is natuurlijk iets wat gewoon ons zo zwaar op de hele kunstwereld doet. Ook nog wel een beetje als een last hoor soms. Want je moet je daar ook wel je om. Want dat vroeg je in het begin. Hè, van door de tijd die kunst verandert. Ja, maar die renaissance was wel echt
1: dominant.
2: Een enorme impact.
1: Ja.
2: Een ontzettend zwaar impact. Ja. En is bij ons een eeuw later, dat is ook zo grappig om te zeggen. Per land verschilt dat namelijk. Hè? Dus in Frankrijk nog eerder doorgecijpeld, België en dan pas bij ons. We zitten ruim een eeuw altijd later in de eeuwen. Dus met onze ontwikkeling van de kunst en cultuur zitten we altijd een eeuw later. Dat is heel opmerkelijk. Daar heb ik een beetje onderzoek naar gedaan. En dat komt eruit. Dat is heel.
1: Wat is daar de verklaring voor?
2: Nou, dat misschien wel door het achterliggende land. Ik weet het niet. Of dat we ons een beetje afsloten van andere werelden. Vergeet trouwens. En dat heeft te maken met de handel. En met oorlogen. En met religieuze twisten. Dat klinkt nou zo, maar het is echt zo. Wij hebben onze Dat is voor mensen wel leuk om hierover te vertellen. Nou, ja. Als een anekdote. Hè? Heel veel mensen weten niet waaraan wij onze Gouden Eeuw te danken hebben. Dat heeft te maken met de bloei, de handel en de bloei van Brugge aanvankelijk met een haven. Maar die slipte dicht, alle Italianen weer terug naar hun eigen land. Toen ging ik naar Antwerpen, had ook een haven. Daar kwam de grote bloei tot stand. Er zit al 1600 zo'n beetje. En dan vervolgens, voor de religieuze twisten, moeten de mensen uitwijken. Hugenoten gaan maar door en die gaan naar Haarlem en Amsterdam. En zodoende zijn wij heel rijk geworden aan verder de handel en de wand. Zijn we eigenlijk een wereldspeler geworden. Zo is het. Ik zeg het heel kort, hè.
1: Dat de Hollander eigenlijk degene is die gewoon achterover leunt en ziet wat er op hem afkomt.
2: Ja, maar
1: in dit proces?
2: Het grappige is, wij doen wel eens een beetje wat... niet laatdunkend, maar toch wel een beetje wat grappend over die Vlaanderen. Maar we hebben dus een heel groot deel van ons rijkdom aan hun te danken. Omdat ze onze kant ook kwamen. En hun invloed met die schilderkunst en alles. Dus daar, eigenlijk moeten we daar enorm dankbaar voor zijn. Hè? Dat wij dus toch wel echt een beetje in de watten zijn gelegd. En wel op eigen kracht weer verder gegaan natuurlijk. Ja. Vanzelfsprekend. Maar dat is de achterliggende geschiedenis een beetje. Dat het zich opschoof, zie je. Het is niet verlicht, kwam de Italiaan ook daarvoor. Dus het schoof helemaal naar het noorden steeds op. Totdat het naar Haarlem en Amsterdam. En toen was dat het middelpunt. En was dat eigenlijk de broeihaard voor de wereldeconomie.
1: Dat was het epicentrum geworden.
2: Ja, dat is het epicentrum geworden uiteindelijk.
1: Ja. We gaan nog even onderbreken met muziek, want de tijd gaat snel. Overleg tussen jullie, Hans en Ian Bart.
3: Ja, ik heb Harry Belafonte en het heet Island in the Sun.
1: Dat is ook wel leuk. Ja. Nou.
4: In the sun.

0: Ja, verzamelaars, Jan-Bart. Mensen hebben vaak het gevoel van, dat zijn beleggers. Dat klopt niet. Want het zijn wel beleggers erbij. Die gaan dan begaan van, je weet nog geen eens wie het op de veiling gekocht heeft. En je ziet het 10 jaar niet meer. Je weet niet meer wie het is gebleven.
1: Ja, dat gebeurt ook wel.
0: Jij bent niet zo'n verzamelaar. Jij deelt het graag. Er zijn ook grote verzamelaars die het wel degelijk willen delen. En, maar vaak weet men dat niet.
1: Nee, nou, ik noemde net een naam, hè, dat is dan Kramer. Dat is die grote collectie waar ook een Rembrandt in zit, maar ook een heleboel andere belangrijke schilders van Nederland. En die heeft nu de hele collectie aan het museum in Alkmaar geschonken. Het gemeentemuseum in Alkmaar.
0: Ja.
1: Oh, dat is toch een heel mooi gebaar ook. Hè? En dan ook definitief, hè?
0: Ja.
1: Niet met een voorbehoud of zeg nee. En ze zijn in het verleden natuurlijk een heleboel mensen geweest die ook wel oprecht verzamelden voor het publiek, hè? Om dat ook te schenken.
0: Ja.
1: Denk aan Bredius, ook een bekende naam.
0: Ja.
1: En Bredius Museum, hè? Nog lange poten dat ik op voorhoud heet hij in Den Haag. En de man die overigens de werken van Kalraad, dat is een Dordtenaar, hè? Van Kalraad en van Kuip heeft gescheiden. En dat was de man die eigenlijk zag van, hé, wat heeft, het is allebei AC. Maar we moeten wel natuurlijk onderscheid maken, want die Kalraads die moeten niet worden verkocht voor de Kuips. Nou, dat is Bredius. Maar Bredius heeft trouwens laatst een procedure over geweest met Mauritshuis. Heb je dat gelezen?
0: Ja.
1: Dat heeft de Mauritshuis gelukkig gewonnen. Dus zij kunnen die 14 of 15 werken die ze terug wilden, dat we zeggen de erven van de vriend van Bredius. Bredius was van de Herenliefde. En die had dus een vriend. En die heeft hij dus alles aan nagelaten.
0: Ja.
1: Voor de rest. Maar die schilderijen had hij aan het Mauritshuis geschonken. Onder voorwaarde dat het wel werd tentoongesteld.
0: Ja.
1: Dat de werken voor het publiek open. Toen zei dus een van de zoveelste afstammelingen van die vriend, zei ja, die hebben ze niet aan gehouden aan die voorwaarden. Dus dan moeten al die schilderijen naar ons toe. Dat heeft dus terecht.
0: Ja, dat heeft wel opzien gebaard.
1: Het heeft toch al opzien gebaard. Ja, degelijk. De ouders waren wel even benauwd. Dus ze zaten wel in de ras bij Mauritshuis. Dat hoorde ik wel van een directrice.
0: De opluchting was er. Ja, dat,
1: van Gosselink, die was inderdaad opgelucht dat dus zo bleef bij het. Want zei de rechter, het gaat om de zorgplicht. Even heel kort gezegd, ik ben een advocaat, dus dat kan ik dan even samenvatten. In één zin zegt nee, het Mauritshuis heeft voldoende zorg uitgeoefend. En dat je dan van tijd tot tijd een werk niet tentoonstelt, dat hoort erbij. Dat gaat naar een magazijn, maar dat kan ook wel weer op een ander tijdstip wel weer op zaal komen, zoals het dan heet. Hè? Dus eigenlijk hadden ze gewoon goed gehandeld. Nou, dus ze droppen af, maar ik weet niet of ze nog in beroep gaan, want dat kan nu nog steeds.
0: Ja, maar goed, in ieder geval, dat is wel een interpretatie. Maar dat is in ieder geval een weg die je ook kunt gaan, dat je het schenkt. En dat het voor het publiek toegankelijk blijft. He,
1: precies.
0: Dat is eigenlijk wat volgens mij ook een kunstenaar ooit bedoelde. Gewoon, hij maakt iets of hij creëert iets. En,
1: ook al is het dan in opdracht voor één persoon.
0: Ja.
1: He, dan maak je het wel voor zoveel generaties daarna natuurlijk. He.
0: Ja.
1: Het moet wel overeind blijven. En dus ook inderdaad voor het publiek toegankelijk.
0: Ja.
1: Dat ben ik met je eens. Want we kwamen erop, door te zeggen, er zijn veel mensen die het als een belegging. En dat is ook wel zo. Ja, dan wordt het een soort ruilmiddel. He.
0: Ja.
1: Een soort handels. Dat is in ieder geval niet de bedoeling, heel duidelijk. He, dat je maar aan de andere kant vind ik het nog beperkt als iemand het alleen voor zichzelf houdt. En dat gebeurt natuurlijk ook op grote schaal. En dat je zich verzamelt, dat zie je bijvoorbeeld munten of de kleinere dingen, postzegels vroeger toch? En allerlei.
0: Ja.
1: Prima, maar dat zijn vaak dingen die je dan anderen nooit zien natuurlijk. Die komen niet naar buiten. Ja, daar heb je geen minder.
0: Er was ooit in de geschiedenis ook zo'n verzamelaar. En dan hebben we het over de periode van vorige eeuw, jaren 30, 1945. Een veldmaarschalk. Een Duitse. Die overal de schilderijen roofde.
1: Oh. Ja, Himmler. En
0: die luchtmaarschalk Göring.
1: Oh.
0: En dat was zo'n verzamelaar. En die roofde overal de kunst.
1: Ja. Ja, ja, dat gebeurde inderdaad ook, ja. En?
0: Het punt is inderdaad dat verzamelwoede soms tot gekke excessen kan leiden.
1: Ja, als je er misbruik van maakt wel.
0: Ja.
1: En ja, maar ik noem net even uit de oorlog, hè? Dat was toch Himmler en nog andere Goebbels, Göring. Die had inderdaad ook zo'n verzameldrift. En daar heeft hij natuurlijk ontzettend misbruik van gemaakt door de Jodenvervolging. Ja, hè? Ja. En daar hebben we zelfs helaas tot onze schaamte ook de Hollanders een beetje aan meegedaan. Maar ik moet er maar niet veel over uitweiden vandaag.
0: Dat gaat wel op andere
1: dingen. Ja, maar goed, ik bedoel, al dat ze natuurlijk werden verjaagd. Ja. En ben je natuurlijk dat hun bezittingen gewoon werden verdiscont.
0: Kijk, met enige schaamte terug op die periode.
1: Ja, dat is zeker zo. Ja. Ja.
0: Maar verzamelen ten dienste van het publiek, dat proef ik bij jou ook een beetje.
1: Jazeker, en niet eens een beetje, maar dat bijna overvloedig. Ik denk dat ik intussen 12 of 13 schilderijen in Bruikleen heb gegeven.
0: Dat misschien een rare vraag. Mijn leven is eindigend, jouw leven is eindigend. Wat gebeurt er dan met jouw verzameling?
1: Nou, gelukkig hebben nu mijn kinderen, ik heb er dan twee. Hè, een meisje, vrouw intussen. Ik heb zelfs een klein zoon al.
0: Kijk.
1: Benies.
0: Dus je kruipt over de grond nu?
1: Zo'n beetje, ja. Probeer me wel in te houden, hoor. Ja. Nou, ja. En twee, mijn oudste is dan zoon, Floris. Maar die hebben allebei de liefde voor de kunst opgevat. Naast alle andere uit de hand gelopen hop, zou ik bijna zeggen.
0: Ja, ja.
1: Zoals klassieke muziek en ballet en wijn zelfs. Hè.
0: Ik heb mijn wijn. Ik snap het.
1: Dus ze nemen gaandeweg. En dat bekijken met sympathie natuurlijk. Ook dat wat bij ons eigenlijk speelde en wat onze interesse heeft. Die interessesfeer die wordt langzamerhand ook door de kinderen overgenomen. En inclusief bij een verzameling. Dus er zijn nu al bepaalde stukken die zijn aangewezen. Kun je het voorstellen van, hey, dat heeft toch wel mijn voorliefde. En, dus nee, dat wordt wel, wordt bewaard, wordt nageslacht. Maar ook, ik mag verwachten van mijn zoon en mijn dochter dat die dat ook weer...
0: Ja.
1: Toegankelijk zullen blijven maken.
0: Goed, en dat is mooi geschreven. We zijn aan het einde gekomen.
1: Ach, jammer, want het tijd verloopt voor mij.
0: Ja, we kunnen al. Helaas moet ik er een. Want technisch, Hans is al aan het zwaaien. Van hou je rekening met de tijd. Ja, Hans, ik hou rekening met de tijd.
2: Heel goed.
0: Vond een aangenaam gesprek. Mooi gesprek.
1: Ik zeker. Hartelijk dank voor de aanwezigheid. Ja. En een hele kleine oproep als ik mag naar het publiek, de toehoorders. Dat als ze in staat zijn, financieel wat voor niveau, maakt niet uit, om ook iets te doen voor het museum, dan zou ik dat van harte aanbevelen. Want geven, dat geeft toch de meeste vreugde mensen. En meer dan een eigen bezit.
0: Ja, dat zijn de woorden ook van Anneke van Veen, de voorzitter van de Vrienden van...
1: Die
0: zit op dezelfde hoogte,
1: mooi.
0: Nou, maar het museum is een echt Dordts museum. En daar dat mogen we koesteren.
1: Absoluut, helemaal eens.
0: Ja.
1: Dat moeten we blijven koesteren tot in de lengte van eeuwen. Goed. Niet van jaren, maar van eeuwen.
0: Goed, ik hou jou in de gaten wanneer de volgende schenking is. En dan spreken we elkaar nog.
1: Of Bruikleen, hè, want er komt ook alweer aan.
0: Uiteindelijk, maar wel te goede van het publiek. Dank je.
1: Fantastisch, dank je wel.
0: En ik wens jou een goed weekend.
1: En hetzelfde naar jou.
0: Dan rond ik af naar de luisteraars. Hans Gulsen, dank voor het schuiven, wederom. Je hebt een uur eerder vrij, Hans, dat scheelt. Daar mag je blij om zijn, denk ik. Je hoeft geen politiek uur te schuiven. Ja, want de politiek is met reces, dus ook de politieke stamtafel is met reces. Maar tegen september, wanneer alles weer warm begint te lopen, dan is de stamtafel hier weer gevuld. Ik wens jullie een goed weekend. Mijn naam is Ben Corino en tot volgende week.

0: Goedemorgen, Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht is overvallen. Twee daders kwamen iets voor 10 uur de zaak aan het Oldebarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike gestapt en weggereden richting de Nolensweg. Niemand raakte gewond. De politie vraagt mensen om de jongens op de fatbike niet zelf aan te spreken, maar 112 te bellen als ze ze zien. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. In zeker 1 op de 4 gemeenten in ons land mogen verenigingen of clubs komende jaarwisseling geen vuurwerk afsteken, blijkt uit onderzoek van het AD. Het aantal gemeenten kan nog oplopen, want nog niet alle gemeenten hebben een besluit genomen over wat ze doen met vergunningsaanvragen door clubs en verenigingen. De gemeenten in de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond zijn er al wel uit. Daar mag komende jaarwisseling niemand vuurwerk afsteken, ook geen verenigingen. De regels ervoor zijn zo ingewikkeld dat ze niet te handhaven zijn, zei burgemeester Schouten gisteren tegen Rijnmond. De Drechtsteden en de andere gemeenten in de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid denken nog na over wat zij doen. De brandweer is op zoek naar een opvarende van een duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Een sonarboot, meerdere duikteams en een drone zijn op zoek, maar de politie houdt er rekening mee dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. Museum Phoenix in Rotterdam viert dat vandaag precies 100 jaar geleden kunstenaar Willem de Koning als verstekeling vertrok richting New York. De Rotterdammer verstopte zich als 22-jarige aan boord van het vrachtschip de SS Shelley. En in de VS ontwikkelde de Koning zich uiteindelijk tot een wereldberoemde kunstschilder en beeldhouwer. Voor de deur van Museum Phoenix staan deze zomer 3 beelden van de koning die altijd bij het Hofplein hebben gestaan. Maar omdat er aan het verkeersplein wordt gewerkt, staan de beelden nu tijdelijk op de kade van Phoenix, vlakbij waar de koning op 18 juni 1926 naar de VS vertrok. Het weer, veel bewolking vandaag, weinig ruimte voor de zon, blijft wel droog. 21 graden, prima weer voor de open dag van Feyenoord. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: De meeste vertraging in het zuiden van het land heb je op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 18 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. Zo'n 20 minuten vertraging daardoor. 10 minuten vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij afrit Willemstad. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: 20 minuten vertraging voor het verkeer op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Door 16 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. De A2 is natuurlijk het alternatief voor de A27 naar het zuiden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij Bergen op Zoom. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Utrecht Stad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht is overvallen. Twee daders kwamen 10 voor 10 de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike gestapt en weggereden richting de Nolensweg. Niemand raakte gewond. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. De politie heeft 4 mannen aangehouden na de vondst van een enorm drugslab in een Haagse woonwijk. Het laboratorium voor de productie van chemische drugs werd gisterenmiddag ontdekt nadat omwonenden hadden geklaagd over stank. Het lab was op dat moment nog vol in bedrijf. Er bleken vaten te liggen met 1000 liters chemicaliën. Zo'n 200 mensen in de buurt moesten tijdelijk hun huis uit. Pas gisteravond laat mochten ze weer terug. 4 verdachten zitten vast. Ze komen uit Den Haag, Leiden en Voelburg. Een van de mannen was in aanraking gekomen met chemicaliën en moest naar het ziekenhuis. De politie zoekt nog uit wat voor soort drugs er in het lab werden gemaakt. De brandweer is op zoek naar het lichaam van een opvarende van een duwboot die vanochtend is gezonken in Amsterdam. Een sonarboot, meerdere duikteams en een drone zijn in de Koenhaven op zoek. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak, net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, laat de veiligheidsregio weten. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport doen onderzoek naar hoe het kon gebeuren. De rust tijdens de WK-finale morgen gaat toch geen 25 minuten duren. De FIFA heeft de knoop doorgehakt. De rust na de eerste helft van Spanje-Argentinië duurt 17 minuten. Dat is wel 2 minuten langer dan normaal. Een groot deel van de pauze gaat op aan optredens van Shakira, Madonna en Justin Bieber. In media waren berichten verschenen dat alle optredens samen zeker 25 minuten zouden gaan duren. Wel moet in de rust het podium nog worden opgebouwd en afgebroken. Of dat allemaal in zo'n korte tijd gaat lukken, dat zal morgen blijken. Het weer, veel bewolking. Het is wel overwegend droog. 21 graden vanavond en vannacht kan er een regenbui gaan vallen. Dan koelt het af naar 15 graden. Morgen hebben we een dag met meer zon dan vandaag. Blijft wel 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is het weerseizoen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel 21 kilometer file. Vanaf knooppunt Everdingen duurt er 1/2 uur langer over. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen bij Bergen-op-Zoom 10 minuten vertraging. 10 minuten extra op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder. En ook 10 minuten vertraging door de grenscontroles op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Nou, daar zijn we dan weer. Het is weer zaterdagmiddag. Tenzij dat je bij Merwe Radio luistert, want dan is het maandagmiddag. Maar fijn dat je erbij bent. Het is ook in de vakantietijd, want bij ons is nu ook de officiële vakantie begonnen. Dan gewoon ook tijd voor Grenzeloos Weekend. We gaan gewoon verder daarmee. Fijn dat je erbij bent. Een uur lang muziek en informatie en allerlei zaken bij jou uit de buurt. En dat doen we met veel genoegen en een paar leuke items. Gaan we straks even vertellen. De dames die zijn er ook. Nog net niet op vakantie. Floortje, hoe lang ben je er nog?
1: Nogal lang. Ik ga 11 augustus pas weg. Dus ik ben er nog wel een tijdje.
0: Oh, maar dat zit wel goed.
1: Ja, nee, ja, inderdaad. Ik ben er nog wel. Maar ja, niet met 3x2. Dus dat is wel een beetje jammer.
0: Nee, oké, maar dat is pas in augustus, joh. Heb je nog een leuke week gehad?
1: Ja, ik had de proclamatie in de grote kerk. Dus rapport ophalen. Dat was wel leuk. Ja, verder heb ik een beetje uitgerust eigenlijk.
0: Waarom doen ze dat in de grote kerk?
1: Ja, dat is gewoon een traditie. Dat deden ze vroeger ook al bij mijn school. Dus
0: oh, echt?
1: Dat, ja.
0: Ook wel bijzonder.
1: Dus echt, volgens mij al 7 eeuwen doen ze dat. Dus,
0: dan ben je niet zo lang?
1: Ja, heel lang.
0: Oh, dat is wel heel ernstig. Maar een leuke plek om dat te doen, indrukwekkend.
1: Ja, zeker. Is altijd wel iets waar je naar uitkijkt.
0: Ja, ja, ja. Nou, straks gaan we horen waar je nog meer naar uitkijken de volgende week. Maar dan moet je toch 50 minuten op wachten. Dus ga vast verzinnen. Mere is er ook. Mere, ja, jij zit in je nadagen hier.
2: Ja, dat klopt.
0: Want jij gaat ophoepelen.
2: Nou, voor een week.
0: En dan kom je weer terug, hoop ik.
2: Ja, zeker.
0: Oh, gelukkig maar, zeg. Ja. Hoe was je week?
2: Het was leuk. Ja. Het was, vriendin was jarig, toen hadden we een slaapfeestje. En toen hebben we buiten geslapen met z'n allen. Dus dat was wel heel gezellig.
0: Keten?
2: Ja.
0: Meiden onder elkaar en
2: ja.
0: Keten?
2: Nee, zeker.
0: Nee, hoef niks over te zeggen. Nou, mijn week was warm.
2: Ja, dat is
0: vermoeiend, dus dat vind ik wel weer genoeg eigenlijk. Hey, leuk is dat David, die had ook een bijzondere week en toch zit hij hier weer achter de techniek. Fijn dat je erbij bent, David. We gaan even kijken wat we gaan doen. Straks gaan we praten over een inclusief kooi. Dat is voor mensen onder andere met Alzheimer. Als je het niet meer weet. Zeg je dat?
2: Wat zei je?
0: Dementie.
2: Ik weet het niet.
0: Inclusief, dementie.
2: Ah.
0: Alzheimer kan ook.
2: Andere, dan mag je ze nog een keer zeggen.
0: Andere
2: ik waarschijnlijk weer vergeten.
0: Ben je het alweer vergeten?
2: Ja.
0: Allemaal hele enge dingen.
2: Oké.
0: Ja.
2: Ja,
0: zou je het proberen te onthouden?
2: Ik ga het mijn best doen.
0: Nou, dat wordt niks. We hebben ook een columnetje van Tim. Van Teun. Die heeft een poosje terug wat ingesproken. Daar gaan we straks wel vertellen waar het allemaal over gaat. We hebben het nieuws uit de buurt. En natuurlijk de lekkerste muziek. Zoals deze.

0: Je zal maar van jezelf bewust zijn, dan kan je muziek beluisteren van Tempest City. En dat doen wij dan ook in Grenzeloos Weekend. Het participatiekoor is een koor voor mensen met dementie en mantelzorgers in de Drechtstede en Alblasserwaard. Dit najaar starten ze een nieuw en hartverwarmend muziekproject. Een concert met hoogtepunt uit Handel's Messiah, uitgevoerd door dus het participatiekoor en begeleid door een speciaal samengesteld ensemble. Onze verslaggever Erik Arman die sprak hierover met Aris Lop.
1: Het is een koor van mensen met dementie met mantelzangers. En het zijn mantelzangers omdat de mensen met dementie die worden gekoppeld aan iemand die hen begeleidt bij het zingen.
2: Ja.
1: Dus die noemen we geen mantelzorgers, maar mantelzangers.
2: Ja, dat
1: dus hebben zeg maar zoveel mantelzangers als er mensen met dementie meezingen.
2: Ja.
1: En dat verschilt per optreden. En daarnaast hebben we altijd mensen van bestaande koren die meezingen ter versterking van het geheel. Dus dat zijn er gewoon de koorleden en de mensen met dementie en de mantelzangers.
2: Ja, mensen met dementie, is dat anders om daar een koor mee
1: dat
2: te samen te
1: staan? Dat is echt heel anders. Mensen met dementie kunnen toch reageren op een manier als je het niet direct zou verwachten. En het is altijd moeilijk of moeilijk is misschien een groot woord, maar je moet altijd even opstarten. We gaan er wel van uit dat de mensen zijn met beginnende dementie, anders dan lukt het eenvoudigweg niet meer. Dus zijn er ook meestal geen mensen die opgenomen zijn in een verpleeghuis of daar wonen of wat dan ook. Meestal mensen die thuis wonen. En het zijn meestal mensen die meegezongen hebben in een koor voorheen. Dus nog geen dementie hadden.
2: Dat helpt.
1: En dat scheelt ontzettend veel, want de stukken die gezongen worden bij ons, dat kunnen klassieke stukken zijn. Kunnen ook wel stukken zijn van Bridge over Troubled Water, ik noem maar even iets. Of Mag ik bij jou? Dat zijn ook van die prachtige nummers die ze kunnen zingen. Maar we zingen het ook wel klassiek. En als je dat niet gewend bent, is dat

0: dat gewoon lastig.
1: Dat is sowieso al lastig.
0: Dat is sowieso al lastig. Maar wij merken als mensen mee gaan doen met ons en ze worden geholpen door de mantelzangers, ja, dat het fantastisch gaat. En zij krijgen zelf ook een opleving in de zin van, ik heb dat vroeger gedaan. En vroeger lukte dat en het lukt nog.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een geweldige opsteker voor mensen met dementie als ze ontdekken wat ze nog kunnen.
1: Ja, is dat een raadzame therapie voor mensen die last beginnen te krijgen?
0: Ja, ja, ja. Wij zeggen altijd, zingen is het beste medicijn voor mensen met dementie zonder bijwerkingen.
1: Mm-hmm.
0: Het werkt geweldig. En we weten dat, zeg maar, de zenuwcellen waar de muziek in zit, als ik het eenvoudig weg mag zeggen, die worden als een van de laatste aangetast door de dementie. Dus muziek blijft heel lang hangen.
1: Mm-hmm.
0: Als een van de laatste. En vandaar dat mensen met dementie ook heel vaak kunnen zingen datgene wat ze vroeger ook gezongen hebben.
1: Ja.
0: We gaan beslist niet naar de meezingnummers. Dat willen we echt niet. Dat zou wel kunnen. Er zullen misschien ook meer mensen hebben die meezingen. Dat gaan we niet doen. We houden het op een bepaald niveau. En we zeggen dus, het is een voordeel als je meegezongen hebt, maar doordat het met het koor gebeurt, zingen mensen wel vrij makkelijk mee.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, dat is het mooie van een koor.
0: Ja.
1: Je
0: neemt elkaar als het ware mee.
1: Ja.
0: En zeker mensen met dementie.
1: Ja, waar is het idee vandaan gekomen om dan?
0: Dat is een landelijk initiatief. En dat was een geweldig initiatief. Werd gesubsidieerd. En 2 jaar geleden, of 3 jaar geleden inmiddels denk ik weer, toen zijn er opeens 12 koren in 1 jaar tijd opgericht.
1: Mm-hmm.
0: 12 koren, waaronder wij in de Rechtstreeks Almense Waard. Toen bestonden er al wel wat koren. Maar tot ons groot leedvermaak, tot ons grote verdriet, is die organisatie, die stichting die daarvoor was opgericht, is failliet gegaan.
1: Ja.
0: Het ging niet.
1: Mm-hmm.
0: En toen heeft een aantal koren heeft gezegd, en wij gaan wel door, waaronder wij.
1: Ja.
0: En we zeggen, we laten het er niet bij zitten. En dat maakt het niet altijd eenvoudiger, omdat voorheen kreeg je landelijk de muziek. En nu is onze dirigent Martin Klop, die zoekt zelf nu de muziek erbij, kopieert dat, stencelt dat, van alles doet hij ermee. Dus je hebt wel wat meer de vrije hand nu, maar het maakt het voor hem wel wat lastiger. Maar we hebben gezegd, we gaan door. En we willen niet afhankelijk zijn van een landelijke organisatie. Er is nog wel heel lang contact geweest met andere koren in Nederland. Dat contact is inmiddels ook verbroken. We zijn nu gewoon zelfstandig en we zingen er lustig op los. Je ziet ook gebeuren dat de mantelzangers, die krijgen toch een bepaalde band met de mensen met wie ze zingen. Ik wil overigens zeggen dat het toch wel soms kinderen zijn die dat doen. Hoeft niet altijd een ander te zijn, maar het kunnen ook kinderen zijn. Maar meestal zijn er toch wel derden. En die halen de mensen ook op voor de repetitie, brengen ze weer thuis en straks ook voor de uitvoering in november in Zwijndrecht, zie je dat toch gebeuren. Dus er ontstaan gewoon vriendschappen door de mantelzangers met de mensen met dementie.
1: Ja.
0: En wij gaan dat doen 27 november en dat doen we heel bewust in Zwijndrecht, omdat wij van de Verkerk Sponsorloop in Zwijndrecht dit jaar een bedrag hebben ontvangen van €23.100. We hebben een aantal projecten daarvoor op het oog gehad die nu worden aangeschaft, die worden gesubsidieerd. En één daarvan is het mogelijk maken van een optreden van het participatiekoor met een aantal mensen die beroepsmuzici zijn.
1: Ja. Dus is het koor groot genoeg?
0: Kijk, het kan altijd groter. En zeker waar het gaat om het aantal mensen met dementie, kunnen er meer bij. Dus we doen altijd een oproep voor mensen met dementie. Lijkt het je wat? Kom ook eens een keer kijken naar een repetitie.
1: Mm-hmm.
0: Kom gewoon een keer kijken. In september starten we. Als je informatie wil hebben, dan kan het misschien straks genoemd worden. Ja, doe het een keer. En ontdek hoe waardevol muziek is.
1: Ja, Arie, dankjewel dat je er was.
0: Erik, dankjewel voor deze gelegenheid.
1: Veel succes.
0: Dankjewel.
1: En een fijn weekend.
0: Ook zo.

0: Nieuws uit de regio.
1: Het Contact schrijft. De jaarmarkt van Noorderloos viert op zaterdag 1 augustus haar 50ste editie. Jaarlijks trekken zo'n 10.000 bezoekers naar het evenement, dat daarmee tot de grootste jaarmarkten van Midden-Nederland behoort. Ter gelegenheid van het jubileum zijn er extra activiteiten, waaronder een eendjesrace met 6.000 bad eendjes. De opbrengsten van de markt komen nog altijd ten goede aan de verenigingen in het dorp. Precies zoals 50 jaar geleden.
2: De website Sliedrecht 24 meldt. In Sliedrecht is donderdag het officiële startsein gegeven voor de bouw van appartementproject De Bios aan het Dr. Langeveldplein. Op de locatie van de voormalige bioscoop en uitgaansgelegenheid komen 8 appartementen die inmiddels allemaal zijn verkocht. De woningen worden naar verwachting voor de zomer van 2027 opgeleverd. Met het project krijgt een markante plek in het centrum van Sliedrecht een nieuwe bestemming.
3: Het is het naam en nummer van een werkloosheidsformulier in Engeland. Maar ook de naam van een band. Ze luisteren dus naar de naam UB40. En dit is Sing Our Own Song. Het gaat over de tijd dat de apartheid in Zuid-Afrika nog bestond. En dat ze vrijheid wilden. Zij zongen hun eigen lied. Aweka Awuku. Maar ik zal het wel weer verkeerd zeggen waarschijnlijk. Zij gaan dat straks goed laten horen in het lied. Het is eigenlijk een soort van vrijheidslied. En het is gelukkig een beetje beter geworden. Maar geweldig op deze wereld, dat is eigenlijk nog helemaal niks.

0: nu het Rijnmond Nieuws.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich, zegt de politie. De overvallers zijn nog niet gepakt. Ze kwamen iets voor 10 uur de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende buit op een fatbike gestapt en weggereden. Niemand raakte gewond. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. De familie van de overleden Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. En onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al berichten achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport onderzoeken wat er is gebeurd met de duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Er was 1 opvarende en die is vermist. De politie gaat ervan uit dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde rond 9:30, net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, zo laat de veiligheidsregio weten. De stad Leiden is veel ouder dan tot nu toe gedacht. Die conclusie trekken archeologen na de vondst van 40 houten palen onder een supermarkt in het hartje van de stad. De palen dateren van de vroegste middeleeuwen, dus uit de periode tussen de jaren 650 en 900. Tot nu toe staat in de geschiedenisboeken dat de eerste bewoners zich rond 1000 in het gebied vestigden. De palen zijn ontdekt tijdens graafwerkzaamheden voor een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat in Leiden. Het weer, veel bewolking, nauwelijks zon. Het is 21 graden. Vanavond en vannacht kan er lokaal een regenbui vallen. 15 graden wordt het vannacht. En morgen hebben we vriendelijker weer dan vandaag met meer zon. Maar de temperatuur blijft ook morgen 21 graden.

0: Atos RTV meldt. De Pieter de Hondfontein in Zwijndrecht wordt aangewezen als gemeentelijk monument. De fontein uit 1967 is het enige fonteinontwerp van beeldhouwer Pieter de Hond en wordt gezien als een bijzonder voorbeeld van naoorlogse beeldhouwkunst. Volgens de gemeente is het een iconisch kunstwerk met grote cultuurhistorische waarde. Met de monumentale status moet de fontein ook in de toekomst behouden blijven. Op de site van RTV Ridderkerk lezen we: Museum Ridderkerk Oudheidkamer organiseert op zaterdag 1 augustus een historische rondleiding door Bonnes Noord. Tijdens de wandeling neemt een gids deelnemers mee langs de geschiedenis van de wijk en laat hij met oude foto's zien hoe Bonnes er vroeger uitzag. De rondleiding vertelt veel over de voormalige scheepsbouw en de grote veranderingen die het dorp in de vorige eeuw doormaakte.
1: Weekblad De Brug schrijft over: de provincie Zuid-Holland controleert tijdens het zwemseizoen regelmatig de waterkwaliteit van officiële zwemlocaties. In de gemeente Zwijndrecht gaat het om zwemplek Het Waaltje in Heerlandsdam. Bij blauw alg of schadelijke bacteriën kan een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod worden afgegeven. Wie veilig wil zwemmen in natuurwater, doet er goed aan vooraf het actuele zwemadvies te controleren.

0: Zo'n leuke naam dit, hè? Eagle Eye Cherry. Dat verzin je niet. En dan ben je muziek aan het uitzoeken. En denk je van, wat moet je gaan draaien? Eagle Eye Cherry, wat moeten we daarmee? Oh, Save Tonight, maar dat was leuk. En dat draai je dan in Grenzeloos Weekend. Teun Rijsdijk is een man die een column doet op Radio Ridderkerk. In het programma Seniorentijd. En ze af en toe dan mogen daar een stukje van misbruiken. En een van zijn praatjes ging over iets ontzettend lekkers waar we bijna allemaal dol op zijn. En dan uit zijn jeugd. Het is een oude man. Het gaat over snoepwinkeltjes van vroeger.
1: In mijn jeugd waren er verschillende, vaak kleine winkeltjes waar ik mijn schaarse zakgeld kon besteden. Schuin tegenover ons huis was het kruidenierswinkeltje van Gerrit den Otter, Gedo genoemd. Ik kreeg in die tijd 5 cent zakgeld per week en zomers was het besteden van dit bedrag geen probleem. Want dan kocht ik een ijsje van 5 bij de kar van La Venezia, die op zaterdag bellend door onze straat kwam. Maar 's winters had ik de keus uit meerdere, vooral zoete versnaperingen. Voor 5 cent kocht je in die tijd bijvoorbeeld een vraagtekenpakket. Maar door een grillige speling van het noodlot zat er bij mij bijna altijd hetzelfde in. Dus was het geen vraagteken meer. Ook had je voor dat bedrag een stukje kauwgom met filmsterrenplaatjes. Maar Rita Hayworth en Roy Rogers zeiden me niets. Wij gingen nooit naar de bioscoop. De Chiniac en de Coldsingle was het maximaal haalbare, waar we 2 rondjes bleven zitten om het bedrag van 40 cent er maximaal uit te halen. Ook kon je een stukje zoethout kopen, maar daar kreeg je allemaal houterige rafels van in je mond. Ook een spekkie was aan mij niet besteed, want dat was erg zoet en taai in je mond. En van toffies van een cent kleefde je kiezen aan elkaar vast. Ook al niks dus. Een zakje zwart-wit dan? Nee, want dat zakje werd al gauw een harde bonk van aan elkaar gekleefde zwart-wit. Uiteindelijk stak je het hele zakje maar in je mond, waarna je aan het einde een prop uitgekauwd papier in je mond had. Nou, u merkt het wel, ik was niet zo'n zoete kou, zoals men dat toen zei. En nu trouwens nog niet. Ik heb net zo lief een stukje worst bij de koffie als een koekje. Zie het maar als een kleine afwijking. Een eindje verder aan de kerkweg had je het winkeltje van Rinus Verseveld. Rinusie, zoals wij zeiden. Die in een invalide karretje door zijn winkeltje reed. Later kochten we daar stiekem losse sigaretten. Moonshine was het merk. For lucky people stond erop. Je was lucky als je er zonder longbeschadiging vanaf kwam. Maar in die tijd was een populair gezegde: het is geen man die niet roken kan. Tegenwoordig denken we daar gelukkig iets anders over. Op dorp, aan de Ringdijk, had je het winkeltje van de gezuster Stazelaar. Maar als je daar bijvoorbeeld een spekkie kocht, had je kans dat je er een kreeg die al een week in de zon in de etalage gelegen had. De gezusters waren in de verte nog familie van mijn oma Rijsdijk. Ik viste graag en als ik sim, dat is vislijn, nodig had, kocht ik dat bij de gezusters. Als ik bijvoorbeeld 3 meter wilde hebben, mat één van hen dat af aan de toonbank. Daarna wikkelde ze de lijn 2 keer om een grote tand in haar bovenkaak. Er stond er maar 1, dus de keuze lag voor de hand. En trok met een ruk de vislijn af. Ik stond er met open mond naar te kijken en liep daarmee een klein deukje op in mijn toen nog tere kinderzieltje. Vervolgens lichtte ze haar bovenrok op, waaronder een grote portemonnee hing waar mijn schaarse zakgeld in verdween. Weer een deukje, ditmaal iets groters in het tere zieltje. Gelukkig droeg ze onder die rok nog een onderrok, anders waren de gevolgen voor mijn verdere leven helemaal niet te overzien geweest. Tegenwoordig noemen we dat PTSS. Een klein eindje daarvoor was het winkeltje van Henk IJsselstein, die door iedereen Heiltje genoemd werd, maar dat was de naam van zijn moeder. Henk had alle denkbare soorten snoep in huis en heeft aardig wat van mijn zuur verdiende zakgeld binnengehaald. Lang heb ik gedacht dat de plaatselijke snoepwinkeltjes gesponsord werden door de lokale tandartsen, maar dat bleek niet zo te zijn. Ik denk dat het wel veel tandbederf opgeleverd heeft. Maar ja, de een zijn dood is de ander zijn brood, zullen we maar zeggen.
0: Heerlijke man, Teun Rijsdijk. Net zo heerlijk als het snoepgoed waarover hij praat. En dat je denkt van, yum, yum, yum. Over snoepgoed gesproken, ze liggen weer in de winkels. De pepernoten al dan niet met chocola eromheen. Dus mocht je je willen bezondigen hieraan, dan is bij deze de tip.

0: lokaal nieuws. Op 5 september wordt in Dordrecht een sponsorloop gehouden voor Patrick en Mirjam van Gelder. Het gezin vertrekt begin volgend jaar voor onbepaalde tijd naar Suriname om daar aan de slag te gaan. Deelnemers kunnen kiezen uit een wandel- of hardlooproute van 5 of 15 kilometer, waarbij de opbrengst naar hun werk gaat. Inschrijven kan tot en met 28 augustus. De organisatie hoopt op een sportieve middag met een mooie opbrengst.
1: En als je zin hebt om daar ook ondersteuning in te bieden, kijk dan eventjes in de combinatie Ridderkerk in de krant. Want deze Ridderkerkers die gaan dat mooie werk doen. En die kunnen je steun heel goed gebruiken. Here it is. Hier is die. In het Grenzeloos Weekend.

0: Wat een onzin. Verschrikkelijk. Ach, hou op, man. Here it is. Het is afgelopen en jij begint here it is. Nou, vooruit maar. Grenzeloos weekend is bijna klaar, maar we moeten nog eventjes natuurlijk vooruit gaan kijken wat de komende week allemaal gaat gebeuren. Anders kunnen we het weekend niet in. Het zou heel vervelend zijn. Floortje, ga je doen?
1: Ja. Toevallig gaat iedereen die ik ken volgende week op vakantie. Dus ik moet nog even bedenken wat ik ga doen.
0: Heel de week uitslapen dus.
1: Ja, ik denk het wel.
0: Och,
1: ja,
0: jongens,
1: middag gaat ook al weg. Dus ja, het wordt lastig.
0: Het leven is zwaar. Mere, en ik hoor net dat het jouw schuld is.
2: Ja.
0: Dat ze zegt, Mere gaat ook al weg. Ja.
2: Ja, ik kan er ook eigenlijk niet zo heel veel aan doen.
0: Nee, je staat nog onder dwang van de ouders.
2: Ja, ik had ook kunnen zeggen dat ik niet mee wilde, maar vakantie is de leukste.
0: Vakantie is hartstikke leuk.
2: Ja, precies.
0: Kom op. Nou, ga er wat leuks mee doen. En,
2: dat gaat zeker goed
0: volgende
2: komen.
0: Volgende week zullen we je missen, meid.
2: Ja. Helaas.
0: Wie we ook moeten missen volgende week, dus David. Want volgens mij is die er volgende week niet bij. Maar och, voor nu bedankt. En binnenkort mag je weer een keer schuivenis zijn in dit programma. Zeg, je kent het misschien wel als je gaat gokken en al dat soort dingen. Maar het hele leven is een gok. Daar gaat het volgende liedje over. Na het nieuws hebben we straks non-stop muziek op de radio. En tot aan het nieuws, André Hazes met Ik ben een gokker. Nog een heel fijn weekend.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich, zegt de politie. De overvallers zijn nog niet gepakt. Ze kwamen iets voor 10 uur de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende buit op een fatbike gestapt en weggereden. Niemand raakte gewond. De juwelier was 5 jaar geleden nog slachtoffer van een ramkraak. De familie van de overleden Kees Geel vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. En onder meer de regisseur en medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben al berichten achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. De arbeidsinspectie en de inspectie Leefomgeving en Transport onderzoeken wat er is gebeurd met de duwboot die vanochtend is gezonken in de Koenhaven in Amsterdam. Er was 1 opvarende en die is vermist. De politie gaat ervan uit dat de persoon niet meer in leven is. De duwboot zonk vanochtend door nog onbekende oorzaak. Het gebeurde rond 9:30, net naast de Koentunnel. Vooralsnog wijst niks op een aanvaring, zo laat de veiligheidsregio weten. De stad Leiden is veel ouder dan tot nu toe gedacht. Die conclusie trekken archeologen na de vondst van 40 houten palen onder een supermarkt in het hartje van de stad. De palen dateren van de vroegste middeleeuwen, dus uit de periode tussen de jaren 650 en 900. Tot nu toe staat in de geschiedenisboeken dat de eerste bewoners zich rond 1000 in het gebied vestigden. De palen zijn ontdekt tijdens graafwerkzaamheden voor een fietsenkelder onder de supermarkt aan de Breestraat in Leiden. Het weer, veel bewolking, nauwelijks zon. Het is 21 graden. Vanavond en vannacht kan er lokaal een regenbui vallen. 15 graden wordt het vannacht. En morgen hebben we vriendelijker weer dan vandaag met meer zon. Maar de temperatuur blijft ook morgen 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
2: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
3: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
1: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
4: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
8: Drechtstad FM. Eén radiostation.

hier in enig grote open envelop. Het had misschien al lang moeten gebeuren. Het

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Zaltbommel. Op de A2 Eindhoven-Maastricht doe je er 25 minuten langer over tussen Knoopend Leendeheide en Valkenswaard. De N280 Mönchengladbach richting Roermond. Tussen de Duitse grens en Roermond is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Geel was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land alleen nog file op de M280 van Mönchengladbach naar Deert tussen de Duitse grens en Roermond. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treinduur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Paalgraat en Ravenstein heb je 10 minuten vertraging. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treinduur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mooi van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van de baan is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treinduur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlang worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. Graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijke regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het Radio Rijnmond.
2: Van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB. Informatie.
3: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
4: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
5: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
3: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via hollandbereikbaar.nl/N3.
6: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker. Dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Ja, zeker. De hypotheker.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Makkelijk scoren.
8: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometer. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 5 per jaar. Dus waar wacht

0: Styles. De X-Files van je radio.
1: Enter your 40-digit code.

muziek sneller dan je schaduw. Staal.

0: Annelies Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treinduur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen, maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

wereldwijd laten horen? Het kan. Weten hoe? Zend een e-mail naar yourmix@thebeatcompany.nl en ontvang onze audiospecificaties. Do it now!

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden en morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 voor 9 maanden dicht.
3: Dat is even aanpassen. Maar ik reis dan tijdelijk anders.
4: Terwijl ik werk aan de Papendrechtse brug.
2: Vermijd de files en pak de fiets, pont, trein, waterbus of bus. Bekijk alle reisalternatieven via zuidhollandbereikbaar.nl/N3.
5: Luister eens, dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Click and drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoliansregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Schil afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treinduur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: would have believed. No one would have believed that it would come to this. That it would come to this. On this radio station. The best house in techno. Paul Henderson. Feel the bass. Hear the drums. This is Basic Beats. Kick-Ass Radio.
1: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Basic Beats. Leuk dat je kijkt of luistert, want het wordt uitgezonden op tv en YouTube wordt het ook nog live gestreamd. TikTok is het ook nog eens een keer live te zien en het is ook nog live te horen via de radio. Nieuwe aflevering van Basic Beats, dus leuk. We gaan dit uur weer lekker lang techno aan elkaar mixen in dit uur. En wel de nieuwste techno, de meeste is slechts een paar dagen oud. Ja. Dus ik ga snel beginnen. En zometeen, dus aan het einde van de show, hoor je mij weer.

dan zit het er weer op voor dit uur van Basic Beats. Want voor de radio gaan wij dus naar het nieuws. En ja, voor tv is het gewoon het einde van deze aflevering. Wat elke week wordt uitgezonden bij TV Papendrecht. En ook nog eens een keer te zien bij YouTube-kanalen van TV Papendrecht en van Basic Beats. Nou, voor de luisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren. Want ja, zometeen dus na het nieuws zijn we terug. En dan gaan we behoorlijk wat versnellen. Wat meer dan je verwacht bent als je wekelijks luistert. We gaan wat hardstylen, heb ik begrepen. Of misschien nog wel harder zelfs. Dus dat gaan we dadelijk meemaken. Dus graag tot zo na het nieuws.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10:00 vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den Haag dat gisteren is ontdekt moeten hun huis weer uit. De brandweer gaat verder met opruimwerkzaamheden en daarbij kunnen gevaarlijke stoffen vrijkomen. De 200 bewoners mogen pas vanavond weer terug naar hun huis. Gisteren moesten ze ook al urenlang hun huis uit nadat het drugslab was ontdekt. Er bleken vaten met duizenden liters chemicaliën te staan. Een deel daarvan is gisteren al weggehaald, de rest volgt vandaag. Er zitten 4 mannen vast. De familie van de overleden Kees Schil vraagt het publiek om herinneringen aan de acteur te delen. Er is een online condoleanceregister geopend waar mensen hun verhalen kunnen noteren. Onder meer de regisseur en de medewerkers van de hitserie Flikker Rotterdam hebben hun berichten al achtergelaten. De opnames van het laatste seizoen van de serie waren net 2 weken klaar toen Geel afgelopen dinsdag onverwacht overleed. Kees Schil was 61 jaar. Een beveiliger van Deutsche Bahn is uit een rijdende trein gevallen tijdens een ruzie met een passagier. De trein reed op dat moment 120 km per uur, zegt de Duitse politie. Een vermoedelijk dronken passagier beledigde de beveiliger tijdens een kaartcontrole. Na wat geduw viel het slachtoffer tegen een treindeur die uit de scharnieren werd gerukt. De beveiliger kon pas na een urenlange zoektocht worden gevonden, 2 kilometer van de plek waar de trein uiteindelijk stopte. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer, veel bewolking, weinig ruimte voor de zon. 21 graden is het vanavond en vannacht kan er plaatselijk een regenbui vallen. Het is dan 15 graden. En morgen veel meer zon dan vandaag. De temperatuur is wel hetzelfde, 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Van de ANWB. Viel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Zwijndrecht doe je 10 minuten langer over door een auto met pech. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Welkom terug bij Basic Beats. Leuk dat je kijkt. We hebben nu een speciale gast, Venom. En die staat hier naast mij. Die gaat een hardstyle set weggeven. Zoals ik al eerder vertelde. Omdat het wat anders is dan normaal gesproken. Vertel even snel wie je bent en waar we jou van kunnen kennen.
1: Nou, mijn naam is Jeremy. Venom. Waar kennen jullie me van? Misschien van One Type Pop. In Dordrecht afgelopen maand. Daar hebben we ook knijterhard geopend en knijterhard afgesloten. En dat. Misschien Lammetjes Wil Festival nog in Alblasserdam vorig jaar. Voor de rest, de popcentrale in Dordt. Vaak.
0: Kijk, dat zijn toch wel de plekken hier, hè? Goed, wat je daar draait, dat krijgen we dus zo meteen te horen. Nu eigenlijk, ik zie dat me opschieten, want het is een hele korte intro. Dames en heren, Venom in the mix.

0: Ja, dan zit het er alweer op helaas. Dit is met recht wel de hardste uitzending die we ooit gehad hebben. Dus het hele heren en jou, Venom.
1: Ja, het was me genoegen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Viel het ook een beetje op vreemde equipment Dan en DJ te draaien?
1: Zeker, zeker. Nee, ik had het eigenlijk moeilijker verwacht. Natuurlijk, af en toe heb je menselijke foutje horen erbij. Ik ben geen professional, maar het is een leuk dingetje.
0: Nou, mooi. En, ik zag trouwens wel ergens een flyer liggen dat jij in 5 september draait.
1: Ja.
0: Dat is een harder feest.
1: Ja, klopt. En samen met twee andere maatjes opgestart. In Houdingsveld Riesterdam bij Partycentrum. Ik zou zeggen, hou je kaartjes. Ja. Het is een tientje, dus het is de moeite niet. En vanaf 16 jaar en ouder. Dus,
0: ja, en 18 plus, zoiets, nog goed. Nee, wat is het? Niks onder 18 jaar. Geen afdeling, precies. Nee, ik zal trouwens wel, we hebben die flyer hier. Ik zal wel een screenshot of zo van op Facebook zetten. Of, wat is het? Heel de reutemteut van de socials. Ja, wat dat betreft is het dus nu afgelopen. Het is voor deze week. Als je op vrijdag kijkt of luistert, dan wordt het herhaald bij de radio, bij Atos Radio. In de nacht van zaterdag op zondag en ook bij Drechtstad FM. En ja, wat mij betreft, gooi nog eentje in. En graag tot volgende week.

0: nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De daders van de overval op de juwelier in winkelcentrum Krabbehof in Dordrecht hadden een vuurwapen bij zich. De overvallers zijn nog niet gepakt, zegt de politie. Ze kwamen iets voor 10 uur vanochtend de zaak aan het Oldenbarneveldplein binnen en sloegen de vitrine stuk. Ze zijn met een onbekende hoeveelheid sieraden op een fatbike weggereden. Omwonenden van het drugslab in Den